0: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: op Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Het is laat, het is leeg en het is morgen. En vandaag is gisteren geboren. Kom vriend, we heffen nog een glaas. Op wat zal komen en wat waas. En in een dag, de vroege vogels stonden al op. En binnen een oor stijt de wereld op de kop. De lopen mensen zie aan zie naar onbestemming. Steeds weer opnieuw. Kom vriend, we pakken zo direct nog en zo stroot. Voordat ik dit vergoot, achter mij gloot. En ik laat ik zien waar ik wil wonen. En het is nou niet meer door. Met de vrouw van mijn droom. En ik was net 9 jaar.

kapot of vreemd, de wereld draait en draait. Naar ons verlei, dat niet meer bestaat. Laat ons doen, alsof we teruggaan in de waas. Laat ons reizen tot een tijd. Naar dat wat was. In de lente in ons straten, bij ons winkels in de zon. Waar ons vriendschap wordt geboren en waar het in niet van bestuurt. En door de daken van garages,

Het is laat, het is leeg, het is mooi. En vandaag is gisteren geboren. Kom vriend, we heffen nog een glaas op wat zal komen en wat waar.

Het is laat, het is leeg, het is mooi. En vandaag is gisteren geboren. Kom Frit, we heffen nog één glaas. Op dat wat zal komen. En op dat...

Hoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lo.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.2.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Goedemorgen Venlo.

0: kiss.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Omroep Venlo.
3: Lekker wakker worden met Patrick.
2: Patrick staat op.

0: Ja, en één keer is hij dan weg. Dat is wel heel apart.
1: Omroep Venlo.
2: Goedemorgen. Patrick staat op.
0: Inderdaad, goedemorgen. Ja, dan begin je al meteen met een foutje. Nee, dat is lekker. Terwijl het nog niet eens de 13e is. De 12e. 12 september 2026. Je luistert naar Patrick staat op, inderdaad. En we trapten de dag af met Prince. Thuis waren ze daar heel blij mee met Kiss. En Ilse de Lange daarna met zo'n incredible apart verhaaltje. Het is nou weer viraal aan het gaan op TikTok. Niet dat ik daarop zit, maar dat hoor ik dan zo in de socials en in de wandelgangen. Ja, zo incredible. Ja, ongelooflijk. Ah, en Ilse de Lange. Wat zei je? Ilse vindt het ook geweldig. Hè? Ja, ik had het niet verwacht, hè? Ik had het echt niet verwacht, zegt ze. Nee. Maar ze gaat viraal op TikTok. En ze staat zelfs in de Spotify Nederlandse top 50 op nummer 2 met So Incredible. Een nummer komt uit 2008 en haalde toen in de top 40 een 6e positie. Ilse de Lange. Uit het oosten van het land, hè? Ja, dat was letters in het zwingen, hè? Ja, daar. Ja. Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat je weer luistert naar Patrick staat op. Ik ben er tot de klok van 11. Nee, niet tot 12. Nee. Waarom niet? Oh, dat heeft te maken met het feit dat de rotonde terug is. Ja, Jan Kessels heeft de hangmat verlaten. En hij komt later in de uitzending vertellen wat hij wel en ook wat hij niet gaat doen. Volgens mij heeft hij eerst een heel schema wat hij niet gaat doen. En daarna besteedt hij aandacht aan wat hij wel gaat doen. Nou, dat dus. Maar de dag is begonnen. We gaan lekker verder met heerlijke muziek. Zoals deze van Oasis. Doe ik ook veel mensen een plezier mee. Wonderwall heet deze grote hit van een

0: Last Frequencies. Ha, hij komt uit België en heet eigenlijk Felix de Laat.
1: Ja.
0: Felix de Laat, en dat is zijn echte naam, is geboren op 30 november 1993 in Brussel. En hij komt op de naam Lost Frequencies, verloren frequenties. Die heeft hij gekozen omdat hij vroeger oude, onbekende nummers op het internet opspeurde en daar een remix van maakte. Ja, Lost Frequencies. Je kunt ook de weg kwijtraken. Lost your way. Dat kan vanochtend, want het is nogal mistig. Ga je de weg op, let op. Hier en daar zijn die mistbanken behoorlijk stevig. En dan heeft het geen zin als je in de auto zit. Ja, op de fiets weet ik het niet, maar in de auto, ja. Daan heeft het geen zin om groot licht op te zetten, want dan zie je een stuk minder. Ik kwam vanochtend alweer een paar tegen dat ik denk van ja, je ziet geen bal, geen zak, ook niet. En dan zetten ze groot licht op en dan zie je dus echt helemaal niks meer. Daarbij verblind je me. Dus hartelijk dank, de persoon in de donkerblauwe Ford. Met kenteken, nee. Nee, dat ga ik niet doen. 11 minuten voor 7:30 tot 11 uur. Patrick staat op, lekkere muziek, Lost Frequencies. Zullen we een oudje gaan draaien? Van eentje van de Beatles? Ja, daar heb ik zin in. Oh, deze bijvoorbeeld. Je hoort hem ergens nergens meer. Ergens hoor je hem nergens meer. Uit 1973, Ringo Starr. En hier is... Oh, maak maar een fotootje. Photograph.

0: Heerlijk toch? Wakker worden met een fotootje. Ja, Ringo Starr, fotograaf uit 1973. 7 minuten voor 7:30. En gisteravond was weer zo'n avond dat VVV Venlo punten hield in de koel. Ja, ik zeg weer, want we staan gewoon met VVV Venlo op een 4e plaats. Ja. Hoe mooi is dat? Ja, daar hebben ze feest gehad. Gegarandeerd later in de uitzending. Nee, niet Bart van Ree, want die deed niet mee. Die had andere zaken. En ik heb Ralf in de uitzending. En die gaat alles vertellen over hoe dat gisteren verliep daar in de koel. Maar we hebben de punten in de koel weten te houden. Top Os is verslagen met 3-1. Hoe mooi is dat? Nou, goed. Wat gaan we verder nog doen? We hebben uiteraard de terugblik op dezelfde datum, maar een ander jaar. En dat is later pas met de top 40. Maar eerst gaan we vanuit 73 met inderdaad Ringo Starr 10 jaar later naar In Excess 83 met Original Sin.
1: Patrick staat op.
2: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: En lekkere muziek van NXS uit 1983, Original Sin. En het is alweer bijna 29 jaar geleden dat hij zich ophing. Michael Hutchence op 22 november 1997. 2 minuten te vroeg. Maar je bent het, ik bedoel, 1,5 minuut te vroeg, zo'n beetje. Maar je neemt het me niet kwalijk, want we hebben natuurlijk de lekkere lange luisterplaat weer klaarstaan. En ik heb hem afgestoft. Het is een soort van 12-inch, een mix van een hele grote hit uit 1900, ja, ook in de 80's. En het is van Paul Hardcastle, die doet nog steeds heel kleine schaal muziek produceren. En hij doet dat vanuit Engeland, Londen. Ik heb het over 19 en Hardcastle was er verantwoordelijk voor.
1: De lekkere lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.
3: They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history.

0: Hardcastle en The Destruction Mix 19 hoorde je. Ja, en helaas, deze zou ook nu weer gemaakt kunnen worden met de plaatsen Israël, Beirut, Libanon, Kuwait, natuurlijk Rusland, Oekraïne, Iran. Ik zeg natuurlijk, maar zo natuurlijk is het niet. Het is eigenlijk heel erg triest, ja. Goed, en dan had ik hier een nieuwsberichtje, maar het scherm wordt in één keer zwart. Dat is lastig voorlezen, kan ik je vertellen. Ja, natuurlijk, in Blerik, daar hebben ze een nieuwe ceremoniemeester. Mark de Nesse wordt de nieuwe ceremoniemeester van het vastelovensgezelschap De Wortelenpin in Blerik. In die rol volgt hij Rob Imming op. Officieel wordt de Nesse tijdens de verenigingsavond van De Wortelenpin gepresenteerd. Vervolgens maakt hij vanaf de 11e van de 11e zijn opwachting als nieuwe ceremoniemeester. Samen met Vorst Carotius gaat hij het nieuwe trio voorbereiden op de Blerikse Vastelovend. En het nieuwe trio, dat is... Nee, dat is niet bekend, joh. Dat weet je toch niet. En de Vastelovend is de Nesse in ieder geval met de paplepel ingegoten. Zijn opa Sjaak Aarts was prins bij de Wortelenpin en maakte lang deel uit van de begeleidingscommissie. Zelf loopt Mark al jaren met de 11e man mee in de Blerikse en Venloese optocht. Sinds een aantal jaren is hij binnen de Wortelenpin lid van de Raad van 11 en wordt hij dus officieel de nieuwe ceremoniemeester van de Wortelenpin. Hoe mooi is dat? Ja, dat wordt een feestje. Lekker rustige muziek heb ik ook voor je. Milo. AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more.

0: blauw en waanzinnig verleef. Bijna kwart voor acht.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: De dag start op veel plaatsen grijs met mist en lage bewolking, zo ook in het Venlose. Uiteindelijk komt overal de zon een tijdje erbij, al ontstaan ook hier en daar wat stapelwolken. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden in Venlo. Vanavond en vannacht is het veelal bewolkt en volgt vanuit het westen regen. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Regen of een aantal buien. Maar de overeenkomst is dat je van beide nat wordt. Dus wat dat betreft weinig verschil. En het koelt dan af naar zo'n 16 graden. Morgen is het lange tijd bewolkt met hier en daar dus nog wat buien. En daarbij is het niet koud. De temperatuur stijgt uiteindelijk toch nog naar zo'n 20, 21 graden in Venlo. Wat dat betreft een heerlijke dag. Alleen moet je je paraplu niet vergeten. Dat is het enige. Dus wat mij betreft mag je gaan fietsen, wandelen, kruipen. Maakt mij niet uit. Je kunt het allemaal buiten doen, maar vergeet je paraplu niet.

Boston. Uit de top 40. Stella Lefty is er verantwoordelijk voor. En ja, ik heb het je al eerder gezegd. De country muziek is stijgende. Is steeds meer aan populariteit aan het winnen. En daarmee dus ook die line dance. En je moet mij sowieso niet laten dansen. Ik bedoel, tango, rumba of cha-cha-cha. Het maakt niet uit, maar de line dance... Ja, misschien zou ik hem kunnen, omdat je toch ja, steeds weer dezelfde pasje maakt, geloof ik. Maar met z'n allen, en als je dat niet op...

Dus 100 van 9 tot 7 en vanaf 11 uur is het allemaal te zien en te beleven bij Café De Klep in Venlo. En ja, daar komen artiesten. Laat je gewoon verrassen. Ga naar De Klep. Zorg dat je daar op tijd bent, want de stoeltjes zijn snel weg. En als je daar dan toch langer wil zijn, is het prettig om te kunnen zitten. Dus bij De Klep, de Venloese 100. En daarna lekker in de stad blijven hangen, want het is de 25e editie van de Nacht van het Limburg.

John Bon Jovi en zijn mannen met You Give Love a Bad Name. Ja, en als je beroemd wil worden, moet je dus als schoenmaker gaan werken. Ja. Waarom zeg ik dat? Nou, John Bon Jovi die werkte voordat hij wereld beroemd werd als schoonmaker bij de platenstudio. En uiteindelijk heeft hij daar schoonmakend liedjes lopen zingen, denk ik. En is hij opgevallen en mocht hij op een gegeven moment in plaats van achter de microfoon, voor de microfoon gaan plaatsnemen en zijn ding doen. En heeft hem geen windeieren gelegd, kan ik je vertellen. Amsterdam, ja, daar moet je rekening houden met de politie. Ja, die rijden daar wel eens rond in bekende busjes en zo en auto's en zo. Maar tegenwoordig maken ze ook gebruik van drones. En de slogan die ze daarbij gebruiken is wel een beetje wijs. Ja, zo van, jij ziet ons niet, wij zien jou wel, hier is de boete. Nou, dat dus. Een soort van, ja, pa die met de wijzende vinger naar je wijst, zo van, dat heb jij fout gedaan. Ga jij maar eens in het hoekje staan. Dus drones, let op.

in Amsterdam en Apkoude is dat ook het geval. Doe maar! En pa. Goh, bruggetje gemaakt vanuit Amsterdam, Apkoude, politie, drones naar pa. Nou, lekker bezig. Dit is echt zo'n plaatje wat...

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed het in de trein en in de omgeving, maar er werd geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
3: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker. Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
4: Tot ziens in onze winkel.
3: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers... die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
6: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
7: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
8: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Jojom, het is al gooi om, stoeme vogel.
9: Iedere zaterdag van 7 tot...

0: Gewoon lekker. Patrick staat op.
1: Omroep Venlo.
2: Goedemorgen, 13 minuten over 8. We zijn al een uurtje bezig. Ja, is eerder gestarten, want de rotonde komt terug. Jan Kessels komt later in de uitzending vertellen waar dat hij het over gaat hebben en of daar politiek bij zit en zo. Dat dus. Falco was de eerste van dit uur met Dirk Commissaar. En daarna Robbie Williams. Zo, dat was een stukje Russisch. Robbie Williams met Rock DJ. Goed, wat ga ik verder nog doen? Aandacht besteden aan VVV Venlo, uiteraard. De vlag hangt daar hoog in de top en we kloppen onszelf op de borst... want we waren te sterk voor die Brabanders. Vorige week nog tegen Helmond Sport verloren. Deze week in de Cool 3-1 te sterk voor het uit Brabant afkomstige Top Os. Dus daar gaan we zeker aandacht aan besteden. En verder natuurlijk dezelfde datum, maar een ander jaar... En ik verklap nog niet welk jaar. Nee, dat vertel ik niet. Ik vertel wel de datum. Dat is 12 september. Want het is het vandaag en we gaan terug in de tijd. Dat sowieso. We gaan niet vooruit. Niet iets van computermuziek of een vooruitziende blik van Patrick staat op. Nee. Zou wel eens bijzonder zijn. Goh, we zitten nu in het jaar 2036. Goh, dat is 10 jaar. Oh, daar moet je toch niet aan denken. Maar de tijd vliegt, hè. Het gaat zo snel. Vandaag, vanochtend, niet zo snel. Het is namelijk hier en daar nog een beetje mistig. Kijk daarvoor uit. Doe voorzichtig alsjeblieft. We gaan verder met Dua Lipa. Uit Albanië. Dance the Night is een hit van haar.

Dua Lipa, Dance the Night. Ja, overdag is dat een beetje lastig, hè? Spannend nieuws. Heel spannend nieuws en bijzonder nieuws. En ik weet niet of je aan het ontbijt zit. Dan moet je dat even aan de kant zetten, denk ik. Want dit is ook een beetje onsmakelijk nieuws. Het komt van het basisteam van de politie Venlo Bezel. Een contact met de advocaat. Ik kwam dat tegen op de socials. Ik lees het verhaal letterlijk voor. Het is dus niet mijn verhaal. Het komt van het basisteam politie Venlo Bezels. Als je ons mooie vak al enige tijd beoefent, kijk je niet heel snel meer ergens van op. De situatie die hieronder beschreven wordt, is er duidelijk een van een buitencategorie, waar zelfs de meeste ervaren collega's van opkeken. Woensdag 9 september, afgelopen woensdag dus, werd een verdachte aangehouden naar aanleiding van een strafbaar feit dat hij had gepleegd. De verdachte werd vervolgens ingesloten in het cellencomplex op het politiebureau in Venlo. En de verdachte wenste zijn advocaat telefonisch te spreken. De collega's van het cellencomplex gaven de verdachte in zijn cel een telefoon waarmee hij zijn advocaat kon bellen. Even later was de verdachte klaar met bellen. Collega's vroegen de verdachte of hij zij de telefoon terug mochten, waarop de verdachte antwoordde: nou komt het, die heb ik in mijn kont gestopt. Sorry? Ja, die heb ik in mijn kont gestopt. In eerste instantie werd gedacht dat het een grapje was. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. De verdachte had de telefoon te ver naar binnen gebracht, dat deze er zelfs ook niet meer uitging. De verdachte werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar de telefoon operatief moest worden verwijderd. Geen enkele dag is dus hetzelfde in het politiewerk, dat blijkt maar weer. En voor degene die zich afvragen, want op de social stond ook een foto, of die telefoon op de foto de telefoon is waar het hier over gaat, ja, dat is zo. Nou, ik laat jullie de foto gelukkig niet zien, want dit is radio. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen.

En klaar is die plaat ook. Echt, de nummers worden ook steeds korter. Als ik de top 40 inkijk, de nummers zijn maximaal 3 minuten. Dat was in de 70s en 80s wel anders. Toen waren de nummers echt heel lang. Lekkere lange luisterplaten. Daar moet je trouwens voor rond de klok van 7:30 bij Patrick staat op zijn. Dit was Jonas Blue en Mylev. Het staat op nummer 15 in de top 40 op dit moment. En al 16 weken weer genoteerd en duurt 2 minuten 12. Ja, je moet dan wel opletten als discjockey. Ook in één keer zo van... hoppakee, weg. Ja, in één keer draaien ze de muziek weg. Of lopen ze de studio uit, trekken ze de stekker eruit. Hebben ze de stroom niet betaald of iemand is de herrie zo zat... dat hij de stoppen eruit knikkert. Dat deed mijn vader altijd. Als ik boven plaatjes aan het draaien was op mijn slaapkamertje... en het was te hard of het was niet naar de zin van mijn vader... dan trok hij beneden de stop eruit. En dan is er nergens, in ieder geval in die groep, geen stroom meer. En dan ja, was het in één keer stil. Ja, dat was heel vervelend. Vooral als ik dan thuis programma's aan het opnemen of voorbereiden was. Goed, mijn vader leeft niet meer, dus daar heb ik geen... Nee, dat is niet aardig. Maar het zijn van die dingen die doe je als vader... zonder dat je beseft wat dat je eigenlijk aan het doen bent. Ik herken dat zelf als vader zijnde ook wel weer. En je krijgt ook... Ik heb er naar gezocht, lieve mensen, echt. Toen mijn kinderen geboren werden, heb ik gezocht naar de beschrijving... naar de handleiding, hoe dat ja, daarmee om te gaan. Ik heb gezocht, ik heb niks gevonden. Nee, absoluut niet. Je doet het ook naar eer en geweten, toch? Goh, wat een wijze woorden. We gaan een beetje terug in de tijd met Sniffenteers. Sniffenteers. Niet Sippen Saturday. Ja, dat komt tussen 4 en 6 weer. Maar dit is Sniffenteers. Lekker plaatje. Driver's Seat. Dat is ook weer zo'n plaat. Die hoor je nergens meer, behalve bij Patrick Stadop. Driver's Seat. Hier ga je echt harder van rijden, dat zweer ik je.

0: twee minuten over half negen. Je luistert naar Patrick staat op bij Omroep Venlo Radio. En we zijn er tot de klok van 11 uur.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Terug in de tijd met Patrick staat op.
3: Omroep Venlo.

Herkenbaar voor iedereen, de Beatles natuurlijk, met Please, Please Me. Ja, en dan is er in Venlo met regelmaat een stukje asfalt uit de weg. Er zijn verder nog grote zorgen om Limburgse wegen en bruggen. Het zijn zorgelijke tijden voor gedeputeerde Jasper Kunstelaars van Mobiliteit in Limburg. De verbreding van de N280 tussen Kelpen en Horn moet ik zeggen, wordt tientallen miljoenen euro's duurder. En wat moet er met de Kelperbrug, waar nu het zware verkeer nog wordt geweerd? En waar vindt het Rijk 80 miljard voor achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten in Limburg? En ja, ook de rest van Nederland. En ook het Venlose wegdek. Af en toe denk ik van, goh, ik zit al in België, joh. Ik blijk gewoon nog in Venlo te zijn. Ja, de wegen zijn wel slecht. De rotonde bij Leurs wordt binnenkort vervangen. Genieuw geasfalteerd. Sint-Urbanusweg is natuurlijk helemaal vernieuwd. Daar hebben ze de snelheid ook behoorlijk echt uitgehaald. Als je daar nog hard wil rijden, ja, dan ben je echt... Ik snap het wel, dat die weg aangepakt is om de snelheid eruit te halen. Je fietste daar als fietser. Had je van tevoren een verzekering nodig om over de Sint-Urbanusweg te mogen fietsen. Ja, je verzekering moest omhoog, wilde je daar veilig kunnen fietsen. Maar goed, her en der zijn wegen, viaducten, bruggen zijn aan onderhoud toe. En het blijkt, er wordt steeds gezegd, dat die bruggen en wegen allemaal op eenzelfde tijdstip gemaakt zijn, in dezelfde jaren. Dus die zijn na een aantal jaren afgeschreven. En het onderhoud is elke keer weer mooi vooruitgeschoven. En het mooie wat dan daarna gezegd wordt, ja, we bouwen liever iets nieuws als dat we onderhoud plegen. Goed. Een beetje een Belgische gedachte volgens mij. Maar goed, het is wat het is. We zullen het ermee moeten doen. Maar er zijn dus wel zorgen om de Limburgse wegen en de bruggen in het Limburgse. Elton John kan het goed vinden met Dua Lipa. Die draaide ik eerder vandaag al. Solo. Maar samen hadden ze een hele grote hit. En die heet Cold Heart uit 2021 alweer.

0: Ik weet niet of dit heden ten dagen nog een hit zou worden. Baby Makes Her Blue Jeans Talk van Dr. Hoek. Ligt toch allemaal wat gevoeliger heden ten dagen. Ik ga daar verder geen uitspraak over doen. Het is wat het is. De tijden veranderen. Het is 17 minuten. Ik zeg 16 minuten voor 9. En de Veluwse 100 is gisteren de top 3 bekendgemaakt van de Veluwse 100 editie 2026. In het jaar dat 25 jaar de nacht van het Limburgse leed gevierd wordt. En we hebben een nieuwe nummer 1. Echt waar, echt waar, ja. De 5 mannen van de Herfsthanenband hebben het gepresteerd met Dichtbis Alles om nummer 1 te worden. De band neemt de eerste plaats over van Haltmikkes Vas in de oorspronkelijke versie van Nee Doet Lottem. Dat nummer staat nu op plek 2. Opvallend is dat de stemmers op verschillende versies van Haltmikkes Vas veel gestemd hebben. De uitvoering van Frans Pollux en het Metropoolorkest staat namelijk op nummer 6. Dus wat dat betreft komen we die tegen. Ik denk in een kwartier, 20 minuten. Als we de top 10 gaan behandelen. En dat doen we volgende week zaterdag tussen 6 en 7. Huub Beren en ik presenteren dan de laatste 2 uurtjes tussen 5 en 7. En hebben de eer om de nummer 1, de nieuwe nummer 1, aan te kondigen. En mogelijk de prijs en alles wat daarbij hoort. En een microfoon te geven. Ik kom het allemaal beleven daar bij de klep. We hebben een nieuwe
1: nummer 1.
0: Inderdaad, en dat is dus de Herfsthanenband. Ik ga hem straks draaien. Als je denkt, ik ga hem nu draaien. Nee, ik ga hem nu niet draaien. Ik ga wel een Venlo's nummer draaien, dat dan weer wel. We gaan naar Ben Verdelle luisteren, want het is zaterdag. En papa's en mama's gaan vaak stappen. Op de zaterdagavond gaan ze uit eten of zo. En dan moet er een oppas komen. Ja, en hoe makkelijk is het dan, als oma en opa er nog zijn, dat je oma en opa inschakelt daarvoor. En daar heeft Ben Verdelle een leuk liedje over gemaakt. In het dialect, ook in het Nederlands. Maar je kent me, dan draai ik liever de dialectplaat. Het origineel dus, ja.

vertellen dat de hedendaagse hits zo'n 3 minuten maximaal lang zijn. Wat denk je? Draai ik Ella Langley met Choosing Texas en die is dan 3:50. Ja, dan kun je me lachen, maar dan voel je je toch een beetje... Nou ja, goed, het is wat het is. Je hoorde Ella Langley van de top 40 van dit moment. En het volgende plaatje is een combinatie van UB40. Die komen in december naar Nederland toe trouwens. Samen met Robert Palmer. Robert Palmer, die ken je wel uit de jaren 80. Had hij een aantal hits. Een grote legende. En die stond bekend om zijn keurige driedelige pakken. En een coole uitstraling. En een mix van soul, rock en reggae. En dat deed hij dus samen met UB40. I'll Be Your Baby Tonight. Hij overleed alweer flink aantal jaren geleden. 23 maar liefst, 26 september 2003, stierf hij onverwacht aan een hartaanval in Londen. Nee, in Parijs was dat. Hotelkamer in Parijs, niet in Londen. Robert Palmer samen met UB40. I'll be your baby tonight. Niet nu, tonight.

Robert Palmer en UB40 waren daar te lekker... Oh, wacht even, er gaat de telefoon. Wie is dit dan? Een momentje, ik ben van de telefoon af. Ja, ik kom er bijna bij. Ja, goedemorgen, Omroep Venlo. Ja, ja, ja. Nee? Echt? Oh, ja? Ja, ja, oké, okay. Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, gaan we doen. Ja, ik kreeg net een telefoontje dat ik aan de Duitse schaalplatten moet draaien. En dat heeft te maken met het feit dat er Duitsers gesignaleerd zijn in het Venlose Centrum. Ja, er zijn wat Duitsers gesignaleerd. Vanochtend vroeg al en die komen shoppen. Dus het is zo 9:00 en die willen een Duitse schaalplatten horen. Nou ja, goed, dat gaan we doen, hè. Dat gaan we gewoon doen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo. Patrick staat op.
0: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: lekker. Patrick staat op.
1: Omroep Venlo.
2: Het derde uur alweer. Ja, we stoppen om 11 uur, want de rotonde komt terug. Je hoort achterin volgens The Cure met Lullaby. En Bluff met Zaterdag. Ja, zaterdag, dat is zo'n dag dat je de auto gaat wassen. Misschien naar je schoonouders moet. Nou ja, of gaat. En misschien kan dat ook gecombineerd worden. Dat je gaat omdat je moet. Of dat je moet omdat je gaat. Je moet het maar bekijken. De tuin doen, de ramen lappen, boodschappen doen voor het hele week natuurlijk. Want je gaat wel met de grote kar de winkel in en die stop je helemaal vol met spullen waarvan je denkt, had ik dat nou wel, had ik dat niet? En dan kom je thuis en dan blijkt dat je dat al had. Dus dat is een beetje de zaterdag. Nee, niet voor mij. Ik ga daar geen invulling in geven. En ik zeg ook niet hoe dat het moet. De zaterdag moet je vooral besteden zoals je wil. Misschien ga je wel sporten. Of ga je naar het sportveld omdat je zoon sport of je dochter. Of ga je kijken naar ponies en paarden en heb je niks met die beesten. Maar ja, je kinderen wel. En dat doe je dan. Want als de kinderen plezier hebben, heb je zelf ook plezier. Bluff zong erover. Ja, die zochten een naam die goed op concertposters paste. Waardoor Bluff dus werd veranderd in Bluff. Ja, dat staat echt, als je het opzoekt, dan staat dat. En dat wordt uitgesproken als Bluff. Nou, goed. Bluff past op de posters. En daarom werd Bluff, Bluff. Maar dan wel met een O met een streepje erdoor. En dat zit in ons systeem dan weer niet. Dus als ik Bluff wil draaien, moet ik Blof invullen. Want dat is die O zonder streepje. En dat pakt het systeem dan wel. Eigenlijk draaide ik net Blof en niet Bluff. Uit het systeem van Omroep Venlo is dat Blof. Blof met zaterdag. Dat dan wel. Dit is Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nog steeds. Houd het hoofd boven water.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
2: Drie items, we gaan er eentje bespreken. Het eerste item gaat over de jonge volwassenen die maximaal 3 of 4 dagen per week willen werken. Gaat Nederland het niet redden, klaagt VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Hij pleit ook voor vacaturestops bij de overheid wegens het groeiend aantal ambtenaren. En de tweede gaat over de Franse champagneproductie. Is dit jaar bijna gehalveerd door extreem weer. Het ministerie van Landbouw verwacht een productie van 1,34 miljoen hectoliter. Dat is 48% minder dan vorig jaar. En als laatste, Nederlandse jongeren zijn opnieuw slechter gaan lezen. Dat blijkt uit het internationale PISA-onderzoek. De leesvaardigheid van onze scholieren ligt onder het internationaal gemiddelde. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het onderwerp 2 zal ik even een beetje hebben. Ik zal dit jaar even geen champagne drinken. Nee. Hebben de andere mensen nog wat extra over.
2: Ja. Je kunt ook goed schudden met witte wijn, heb ik begrepen. Dan komen er vanzelf bubbels in.
3: Precies. Of gewoon denken dat het champagne is.
2: Dat zeggen de koks ook altijd. Hè. Mijn gerecht, dat eet je ook met je ogen. Ik denk, hallo, ik stop het volgens mij gewoon onder mijn neus. Dat dus. Maar goed, je wil een ander item nader bespreken. Waar gaan we het over hebben?
3: De leesvaardigheid van de jongeren. Ja, ik sta hier trouwens helemaal niet van te kijken. Want ik wou zeggen, het enige wat de jongeren doen, en als ze daarvan konden lezen, is op die telefoon zitten kijken en zitten luisteren. Maar volgens mij lezen ze weinig op de telefoon, maar horen en zien ze alles. En ik denk dat dat de grootste oorzaak is van de achtergelopen leesvaardigheid. Want ik zie alleen maar jongeren aan de telefoon zitten delen, overal waar je kijkt. En het valt me op dat die jongen ook voor soort vierkante ogen krijgen. Normaal vroeger van die tv, maar nu van die telefoon. Ja. Of rechtshoek.
2: Ik denk dat het inderdaad wel slecht gesteld is. Daar blijft het onderzoek ook uit. Maar ja, ik denk het ook dat het met concentratie te maken heeft. Ik bedoel, alles wordt geswiped. Als ik jongeren op hun telefoon zie, dan denk ik, hoe kun je zo snel het bericht gezien hebben? Maar die swipen door een krant. Als we het postcodeboek nog hadden, dan hadden hun het binnen 30 seconden helemaal doorgebladerd.
3: Precies, en daardoor is die concentratie van het lezen ook gewoon weg. Ja. Want ze kijken gewoon het eerste woordje, niet interessant, weg ermee. Ja, en dan kom je natuurlijk ook. Want ik sprak laatst ook nog wat jongeren en hadden we het over boeken. Ik zeg, hoeveel boeken heb je nou gelezen? Ja, geen.
2: Gewoon geen? Ja. Echt weg? Geen?
3: Gewoon geen. Ja, nee, gewoon geen.
2: Ja. Nou moet ik zeggen, ik ben ook geen lezer hoor. Ik ben ook veel meer zeker van muziek, absoluut. Maar ik ben ook niet zo'n lezer. Maar op het moment dat het me boeit, kan ik echt wel een boek uitlezen. Ik bedoel, maar die concentratie hebben die jongeren helemaal niet. Volgens mij houden ze het 8 uur journaal van 20 minuten al niet vol, joh. Daar kijken ze ook al niet naar.
3: Nee. Het journaal van makkelijke taal soms, maar dan houdt het ook echt op.
2: Goed, ik geloof dat ik nu een aantal jongere luisteraars minder heb. Die schakelen af. Wat zeggen ze nou over mij? Uit die knop.
3: Ja, maar ja, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden.
2: Ja, dat is waar. Dus nou, goed, als alle ouderen nog beleven zijn en luisteren naar Patrick staat op, dan vind ik dat alleen fijn. Het is een vrij aardig weekend. We krijgen morgen een beetje regen, maar volgens mij wordt het vandaag best aardig. En jij bent natuurlijk weer ergens onderweg naartoe. Ik denk ter water, ter zee, ter lucht of zoiets.
3: Nee, ik ben nu naar mijn varkens aan het kijken. Ik heb gisteren varkens opgehaald.
2: Sorry, wacht even. Waar ben je naar aan het kijken?
3: Naar varkens, ja.
2: Tuurlijk. Ja, zaterdagochtenden, dan kijkt Johan Vlemmix naar varkens.
3: Ja, precies. Ja.
2: Maar die heb je
3: echt. Ja. Ik ga nu ook even de varkens voeren. Dus ja. Wat dat betreft, ja.
2: Ja, nee, oké. Okay, dat moet ook gebeuren. Hoeveel varkens zijn het? En zijn die van jezelf?
3: Ja. Nee, het zijn van die mini-varkens, van die kuna-varkens. Maar die kunnen gewoon op die schoot zitten. Het zijn net hondjes. Dus,
2: Nee. Je gaat me toch niet zeggen dat jij met een vark op schoot zit, hè?
3: Ja hoor, ik ga zo meteen op schoot zitten. Ik ga me lekker brokje geven, ja. Dus,
2: goed.
3: Dat hoef ik lukken niet meer te geven, maar we kunnen brokje geven, ja.
2: Johan, ik beloof je, ik plaats het op mijn socials als jij een foto levert met een varken op je schoot.
3: Oh, dat is... Oh, dan, ik zal hem zo op mijn schoot zetten.
2: Ja.
3: En dan kan jij het zien. Okay. Dus,
2: en mag ik hem op de social zetten?
3: Ja, je mag hem op je social zetten. Ga ik nu zitten? Ik ga hem zo meteen een foto maken. Met een vaak op de foto.
2: Ja. Helemaal goed. Johan, ik wens je een geweldige zaterdag. Volgende week zijn we er niet. Ja, we zijn er wel, maar we hebben de Venduse 100. En dat start om 7 uur 's morgens met Bubbling 100 tot 9 uur. En dan tot 7 uur 's avonds de Venduse 100. Dus sorry, een weekje niet. En de week daarna ook niet. Maar dat leg ik je wel uit. Ik app je wel.
3: Helemaal toppie. Okay. Ik ga je zien.
2: Goed weekend. Hoi hoi.

Adamski en Seal. Verantwoordelijk voor Keller. Adamski en Seal hadden er een hele grote hit mee. Gisteren in de Nudenskoplijn werd verteld hoe dat de top 3 eruit zag. En inmiddels kun je via de socials van Omroep Venlo de hele lijst aanklikken. En daar staan natuurlijk nieuwe plaatjes in. En daar staan stijgers in en zakkers in. En ja, er is veel gaande. We hebben een nieuwe nummer 1, kom ik straks nog op. Maar bijvoorbeeld ook mensen die net gestart zijn. Artiesten die net gestart zijn en al hoog binnenkomen in de Venlose 100. Ik heb het over Marieke Doesborg, die gewoon binnenkomt op nummer 14 van die 100 platen. Bam! Binnen op nummer 14 met haar eerste singeltje Just Let It Out.

Ze komen naar Nederland en ze staan in het voorprogramma. En dat is wel apart van de Simple Minds. Ja. 9:55. Je luistert naar Patrick Staardop. Er komt een einde aan het huisartsentekort in Venlo Oost. Vanaf 1 januari opent er een nieuwe praktijk in de wijk. Daarmee is het probleem dat ontstond na het stoppen van Medisch Centrum Groenveld opgelost. Uiteindelijk moet er een nieuwe praktijk worden gebouwd op de plek van het voormalig jeugdhuis aan de Maagdenberg in Venlo Oost. Voor de nieuwe locatie zijn 2 huisartsen gecontracteerd die samen met ondersteunend personeel huisartsenzorg voor de wijk gaan invullen, laat een woordvoerder van Cohesie weten. Wel moeten de bij Cohesie aangesloten huisartsen hier tijdens de ledenvergadering op 21 september nog een akkoord overgeven. En bij Cohesie wordt gedacht dat dit geen probleem zal worden. Daarmee hebben de bewoners van Venlo Oost vanaf 2027 weer een eigen huisarts in de wijk. Na het sluiten van Medisch Centrum Groenveld ontstond er een acuut huisartsentekort in de wijk. Dat werd door de huisartsenkoepel opgelost met een praktijk bij het ziekenhuis in Venlo. Sinds april van dit jaar is voor de helft van de ongeveer 10.000 bewoners van de wijk al een oplossing gevonden. In april opende aan de Maagdenberg 23 de huisartsenpraktijk Maagdenberg. En vanaf 1 januari komt er voor de andere bewoners van de wijk een nieuwe praktijk dus. Bewoners van de wijk zijn er blij mee, zegt Frans Maassen van ons Venlo Oost. OVO, zou je kunnen zeggen. Het was voor veel bewoners van deze wijk echt een probleem om naar die post bij het ziekenhuis te gaan. Je hebt met de huisarts toch een vertrouwensband. En dan is het vervelend om steeds een andere arts te hebben. Het gevaar was daarom ook aanwezig dat mensen zorg zouden melden, omdat ze de praktijk bij het ziekenhuis niet fijn vinden, met alle gevolgen van dien, zegt de heer Maassen. Bewoners van Venlo Oost worden in oktober door Cohesie per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe praktijk. Nou, dat is toch allemaal goed nieuws. En ik dacht, ik zoek er een plaatje bij. Nou, ik doe niet vaak een plaatje zoeken bij een nieuwsitem, maar deze vond ik zo toepasselijk. Die vond ik zo toepasselijk. Die is van de Black Eyed Peas en Let's Get It Started.

0: Running, running and running.
1: Altijd hier voor jou.
2: Omroep Venlo. Hey, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
3: Patrick staat op.

0: lekkere, rustige muziek van Tom Jones en Green Green Grass of Home. En dan gaan we naar de plaats waar het Venlo's hoog staat, waar de voetbal gevierd wordt, waar feest is geweest en waar de alcoholresten vanochtend opgeruimd worden. We gaan naar de Koel, want gisteren wonnen ze tegen Top Os met 3-1. En daarover ga ik, nadat ik aan het knopje heb gedraaid en terug in het Venlo's ben, spreken met over de wedstrijd met Ralf Schoeren. Goedemorgen, Ralf.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Wat een wedstrijd, of niet?
1: Het was lekker, zeker de eerste helft. We weren voor wind. Ik durf het bijna niet hard om te zeggen, maar we weren voor wind deze competitie tot nu toe.
0: Dus er zien nog seizoenskaarten, geloof ik. Hè? Ik denk dat dat wel toeneemt. Nou, dat allemaal goed gaat in het begin en dat mensen denken, nou, ik ga eens wat vaker kijken.
1: Ja, ik hoop het, want dat is echt een VVV verdiendheid op dit moment. Ze spelen verfrissend, heel actief, fel. Ik noem het al karaktervoetbal. Mm-hmm. Het is gewoon een genot om dat te kijken, dus kom maar allemaal.
0: Ja, kom maar allemaal. Een volle Koel. Ja, dat was gisteren ook het geval. Er zitten genoeg mensen te kijken en die worden getrakteerd op een 3-1 overwinning tegen Top Os.
1: Ja. Ja. Ja, en ook toch, ik bedoel, we hebben... Ja, 3-1 gewonnen dan, 2-0 met rust. Maar, 2-1 met rust. Maar het was, niet mooi te zeggen, VVV had gewoon domineerde. Wat we vorig jaar eigenlijk, het volgende kregen wel eens een overwinning met een lucky shot. Wie domineerde de wedstrijd? Ja. Ze hebben 2 hele goede kansen gehad, maar wie maken ze dan? En ja, dat is gewoon lekker voor het publiek.
0: Ja, lekker voor het publiek. Ze hebben zich herpakt na de vorige week verloren door bij Helmond Sport. Daar had ik het met Matt ook al over. Dat was niet helemaal een wedstrijd die ze hadden hoeven te verleren.
1: Ik dat niet. En ik zeg, we hebben 2 wedstrijden doen verloren van Heracles en ook vorige week van Helmond Sport. En toch, de geest natuurlijk niet met een gans goed gevuld weg, toch? Maar De geest ook met de overtuiging. Dit hadden anders kunnen zien. Ze hebben er alles aan gedaan. Het is gewoon perswetsel. En dat kan een keer gebeuren. Mm-hmm. Dat is denk ik het grote verschil, vind ik. Ja. We komen een goed gevoel weg hoe de Koel ook wel eens verloren hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, als ze dan door de stand kijkt, daar mogen ze gruwels op zien. Dus we stonden heel netjes onder Heracles, Almere en MVV op een 4e plekje. Dat is lekker.
1: Zeker. De competitie is nog jong en we moeten nog allemaal doen. Maar als we dit zo volhouden, ja, dan is die nog-competitie wat we toch wel willen nastreven, is dan een heel reëel doel zelfs.
0: Ja, ja, ja. Goed. De volgende wedstrijd staat ook alweer op het programma. Jong Utrecht, ja. Op papier, die hebben we ook in de pocket. Die stond einde laatste.
1: Ja, maar dat dachten we vorige week ook. Tegen Helmond, op papier hadden we die ook moeten winnen. En eigenlijk hadden we die ook moeten winnen. Maar bij VV doe je het nooit makkelijk tegen jong ploegen.
0: Mm-hmm. Nou ja, gisteren, is dit een wedstrijd waarvan het niveau zo hoog is dat de top eigenlijk nou al bereikt is, zeg maar? In de zin van dat er meer goed in de wedstrijd gehold kan worden? Of ze is van, nou, ik kan toch nog wel wat aandachtspuntjes. Dat of dat kan nog beter. Ja,
1: dat voorzien altijd aandachtspuntjes. Hè. We hebben niet een speurlos en een Clancy, goede verdediger, maakt af en toe schoonheidsfoutjes. Dus u zet heel af en toe, dan lukt het net niet. Maar u van het algemeen. Ja, ze is goed. Wat hadden we erin? We hebben de nieuwe hand erin. Mm-hmm. Ja, het is echt of dit er goed bij heeft. Dat heeft er altijd bij gezeten. En de eerste ook was een week. De nieuwe spetskoord geleek. Ja, dat is wel een heel goed begin. Dat is lekker als die nieuwe mensen dat ook meteen zo doen.
0: Ja, ja, ja. Ja, Ralf Vullers meteen weer in de basis 11. En dat was een speciale wedstrijd voor hem, hè?
1: Dan moesten we nog even helpen.
0: Nou, een keurige start, beloonde een profcontract, het eerste profcontract bij VVV.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, nou, ik vind het echt, en dat is ook echt verdiend, hè. Dat is een jonge speler, kun moeten eigen jeugd. Maar die kent ze eigenlijk al niet meer. Nee. Ik bedoel, rechtsback stond normaal steeds een verdedigend middenveld. En ook op de rechtsbackplaats, ja, die zien taken. En het was ook tactisch, moet ik ook zeggen, van Dijkhuizen. Was het goed gezien. En deed precies wat er moest doen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, we hebben een keer verloren nadat, help me even, wees weggegaan, Zandbergen. Toch?
1: Zandbergen, ja.
0: Ja, een keer verloren, nou gewonnen. Kent ze zeggen van, we zien er over heer, we missen hem niet echt.
1: Ja, dat vind ik altijd moeilijk te zeggen. Het is de keukenkampioen-divisie. Hè. Toch wint, ik kan iedereen van iedereen winnen en iedereen van iedereen van leren. Maar het spel geeft wel heel veel positieve tijd en geeft ook heel veel vertrouwen naar de toekomst toe. Dat we het best wel eens een heel leuk seizoen kunnen vieren.
0: Ja. Het is nog vroeg. We zien net pas gestart. We hebben 12 september. Er leed nog zuvel in het verschiet. En het is inderdaad de keukenkampioen-divisie. Iedereen kan van iedereen winnen. Ik bedoel, dat is ook zo vorige week. Noemertoernooi Jong Utrecht. Daar is het belke gekregen van Ralf, denk ik. Vrievere zeuver. Kiegens, wat staat er in dat belke? Wat ga je dat weer, Ralf?
1: Het zal ietsjes... Ik denk eigenlijk gewoon een
0: 0-1. Dat klinkt wie een billenknieperwedstrijd, zeg maar. Dat we er goed wegkomen. Dat is je klinkt een beetje.
1: Ja, maar dat heb ik altijd wel. Want gisteren waren we echt wel de dominante ploeg van dit. Hè. Maar zolang het 2-1 blijft, ja. Denk je, ja, die 2 kan ook zomaar vallen. Ze hebben best kansen ervoor gehad. En dan kent ze nog wel zo'n dominantie. Maar als het dan niet goed komt, dan hebben ze even pech. Maar ik hoop op een 0-1 en dat we mogen ook best billen kniepen zien. Maar als we maar met de 3 punten wegkomen.
0: Ja, dat. En dan is die reis van Utrecht ook niet zo lang. Dus wat dat betreft.
1: Precies.
0: Helemaal goed. Ralf, bedankt voor die bijdrage. Een goed weekend. En we spreken elkaar snel weer. Groeten.
1: Heel goed. Dankjewel, Pepe.

0: just might. Een lekkere plaat, Just Might, I Just Might van Bruno Mars. Hij is recent in de top 40 gestaan, nou, toch wel een tijdje. Nummer 1 was de hoogste positie en die had hij bijna 3 maanden. 30 weken stond hij in de top 40. Bruno Mars met I Just Might.
1: Omroep Venlo.
2: Je luistert naar Patrick staat op.

Ze komen uit Zweden, Agneta, Björn, Benny en Anna-Fried. Want anders had je geen Abba, maar Abv. Want ze heette natuurlijk ook Frida. Maar Anna-Fried was haar doopnaam en daarom hebben ze uiteindelijk gekozen voor de voorletters van al die namen. En dan kwam je uit op Abba. Ja. Linkin Park en Jay-Z. Oh, yeah, thank you. Oh, very kind. Dump, dat encore.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig, dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
6: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: week staat op.
1: Een lekkere mix van goede muziek, informatie en humor.
2: Goedemorgen, laatste uurtje alweer. Oh, zat jij te denken dat ik tot 12 uur doorging? Nee. Ik ben vanmorgen om 7 uur gestart, dus het programma duurt tot 11 uur. En tussen 11 en 12 komt de Rotonde met Jan Kessels weer terug. Hij is uit, zoals ik vanochtend vertelde, hij is uit de hangmat gestapt. En gaat weer beginnen met allerhande items die hij straks even kort komt toelichten. Zo vlak voor, voordat zijn programma begint. Ik ga er een tijd aan hangen, dat ga ik niet doen. Over tijd gesproken, ik stond gisteren bij het concert van Raccoon in de Doolhof in Tegelen. Het was een goed concert, het was goed gevuld ook. Soms denk ik een beetje te gevuld, want ja, het was helemaal vol. En de achterste rijen, ik geloof niet dat ze veel gezien hebben. Ik geloof zelfs niet dat ze beseften dat ze bij een concert stonden. Ik denk dat ze gewoon dachten dat ze in een kroeg stonden. Dat. Nou ja, goed, iedereen moet dat ook voor zichzelf weten. Maar wat mij dan weer irriteert is dat ze dwars door de zang van die zanger heen gaan. En Raccoon is toch een beetje rustige muziek. Hij zelf vond dat we rustig waren. Ik vond er toch nog een beetje te veel geroezemoes. Ze noemen het ook de Dutch disease. Hè? Dwars door concerten heen staan. Babbelen. Lieve mensen, ga dan naar een kroeg, alsjeblieft. Hè. Ja, ga dan naar een kroeg, ga daar staan babbelen. Dan gaat dat. Maar als je naar een concert gaat, ga je toch voor de artiest. En dan ga je niet een kroeghouding aannemen. En al helemaal niet met de rug naar de artiest staan, dacht ik zo. Maar goed, dat is mijn mening. Mijn bescheiden mening om 14 minuten over 10 op de zaterdag, de 12e september. Dit zijn de OJ's. And used to be.

Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Bauza en Magnetic uit de top 40 van dit moment. Ik kreeg een appje, van een aantal luisteraars. Ja, mijn telefoon liep helemaal vast, zoveel appjes. Want ik had niet verteld welke plaatjes ik gedraaid had. Dus ik heb mijn typemachine er maar weer even bij gepakt. En typemachine doet het niet, zie je. Ja, daar komt hij. Dat is een oude, dus je moet er flink op programma, moet ik zeggen. En ik heb de administratie even bijgewerkt. We starten dit uurtje met Simply Red en Sunrise. Daarna Walk the Moon met Shut Up and Dance. De OJ's met Used to Be My Girl. En de Magnetic, zojuist uit de top 40 van de Bauza. Nou, helemaal bijgewerkt.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Patrick staat op.
2: De Nederlandse top 40.
3: Top 3.
0: Dezelfde datum, ander jaar. En we gaan naar het jaar 1984. Dat is een hele tijd geleden. En de top 3 zag er als volgt uit. En je hoort ze alle drie voorbij komen. Stevie Wonder stond op nummer 3 met I Just Called to Say I Love You. Volgens mij belt hij nog steeds. En niet mobiel hoor, gewoon vanuit de telefooncel. En de Bronski Beat op nummer 2 met Small Town Boy. En de nummer 1 was voor George Michael, een onderdeel van Wham! Met Careless Whisper. Je hoort ze alle drie. En we starten met de nummer 3 van 12 september 1984. Hier is Stevie Wonder. I Just Called to Say I Love You.
1: Nummer 3.

0: Bronski Beat met Small Town Boy. En ja, oprichter Steve Bronski, geboren als Steve Forrest, leende zijn achternaam aan de band. Die is afgeleid van het personage Jan Bronski uit de roman Die Blechtrommel van Günter Grass. Zanger en Jimmy Chommerfield verliet de groep in 1985 en richtte later de Communards op. Die oprichter Steve Bronski overleed in 2021 op maar 61-jarige leeftijd.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Wat was het Venlose nieuws in
0: 1984. Het dagblad voor Noord-Limburg wordt niet meer gedrukt in Nijmegen, maar bij de Limburger in Roermond. En de oprichting van de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs te Venlo aan de latere Fontys Hogeschool aan de Tegelseweg vond plaats. Jongeren kraken het leegstaande café Sint-Martinusstraat 17. Het VHC, het Venlo's Hardcore Club, ontstaat daardoor. En in eind 1949 zal het pand worden ontruimd door de ME. Dus dat is precies 10 jaar later. Opening van het gebedsruimte voor Turkse moslims, de Hollands Dianet Vakifi Tefit Kami aan de Valuastraat. De moskee in de voormalige muziekschool aan de Prins Beatrixstraat, die wordt in 1984 opgeheven. En rock'n'roll band en vriendenclub de Trash Cats verandert de naam in de Drekskaters in 1984. De band speelt swingende rock'n'roll met Venlose teksten. En ja, de Drekskaters is daarmee ook de oudste Venlose dialectband in het Venlose. 2 minuten over 11. Ja, met al die cijfers kom ik wel eens in de war. 2 minuten over 11. Tijd voor de nummer 1 van 12 september 1984. George Michael en Carolus Risper.
1: Nummer 1.

0: 12 september 1984 stond hij nummer 1. Careless Whisper, George Michael, je hoort hem eigenlijk bijna nooit meer. Over nummer 1 gesproken, we hebben ook een nieuwe nummer 1 in de Venlose 100. Volgende week wordt hij uitgezonden hier bij Omroep Venlo Radio. Tussen 7 en 9 de Bubbling 100. De plaatjes die het net niet gehaald hebben, die draaien we dan. En van 9 tot 7 de 100 beste platen uit het Venlose. Jullie hebben gekozen, dit is de lijst. En de nummer 1 is voor de Herfsthane Band. Een nieuwe nummer 1, die jonge gasten doen het goed. Dich bis alles.
1: Nummer 1.

0: feiten.
1: De Herfsthanenband, de nieuwe nummer 1.
2: Nummer 1.
1: Inderdaad. In de Venlose 100. En die wordt volgende week uitgezonden tussen 9 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. En het laatste deel, dat zitten we bij de klep. En dat doen we dan vanaf zo'n 11, 12 uur zo'n beetje. Goed, in de studio de heer Jan Pollings. Wat zeg ik nou? Jan Kessels. Sorry. Sorry. Ik zie hier iets te veel schermen en iets te veel... Nou, excuus. Goedemorgen, Jan Kessels.
3: Goedemorgen, Patrick Schmid.
1: Goedemorgen.
3: We zijn vandaag weer voor de eerste keer in de studio.
1: Ja, hoe voelt dat?
3: Fris en vol goede moed.
1: Hoe voelt dat? Na weken in een hangbad hebben gelegen.
3: Nou, dat laatste valt wel tegen. Maar het was lekker om weer te beginnen.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. Was het makkelijk om items te verzamelen? Of zitten we nog een beetje in de welgespraakte komkommertijd?
3: Politiek zitten we zeker nog in de komkommertijd. Maar op andere onderdelen zijn er toch leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld komen er een paar leuke dingen aan. Zoals de Venlose Revue. Daar gaan we vanmorgen over praten met de regisseur Jeroen Marcelissen.
1: Oké.
3: En ja, wat afgelopen week natuurlijk in het kader van de week van het lezen en schrijven in het nieuws was...
1: Ja.
3: Dat was het onderzoek, het PISA-onderzoek, waarin blijkt dat 39% van de 15-jarigen niet goed kan lezen.
1: We hebben alleen nog Griekenland in Europa onder ons. Ja. Alleen Griekenland. Ja. En nou moet ik wel zeggen, de Grieken zijn beter in het Grieks dan dat ik in het Grieks ben. Dus dat doen ze goed.
3: Maar... Okay. Nee, maar het is natuurlijk doltriest dat, dat Nederland zo slecht leest, blijkbaar. En daarover gaan we praten met Peter van Eyck, van bestuurder bij de onderwijskoepel Fortior voor het basisonderwijs.
1: Uh-huh.
3: Met name stadsdeel Venlo-Arsenvelde. En we gaan eens kijken hoe dat dan zit. Hè. De 15-jarigen... kunnen we dat ook al constateren bij niveau op de basisschool?
1: Uh-huh.
3: Of worden op latere leeftijd verwaarloosd? Ja, waardoor jongeren de interesse voor het lezen verliezen? Of zit er in het begin al iets niet goed?
1: Ik ben benieuwd wat de uitkomst daarvan wordt. En nog benieuwer ben ik naar de oplossing. Zou die een oplossing kunnen aandragen? Wat moeten ouders doen? Wat moeten scholen eventueel doen?
3: Ja. Ook daar zoomen we uiteraard op in. Ja. Maar een vraag aan jou, lees jij veel?
1: Nee, ik ben geen lezer. Had ik het eerder met Johan Vlemmings, ik had dat item ook, hebben we dat ook wat meer. Ik ben geen lezer, ben ik eerlijk in. Ik kan natuurlijk wel lezen. En als ik een boek pak en het pakt me echt, dan lees ik het ook uit. Maar ik ben meer van de muziek. Maar als, hier moet ik ook lezen. En anders kom ik in de war met naam en dan ga ik meneer Jan Kessels Jan Pollux noemen. En dan wordt één zootje, dat moet allemaal niet.
3: Jan Pollux is van willig goed. Andere orde.
1: Dus wat dat betreft, excuus daarvoor nogmaals. Maar ja, je gaat weer beginnen. Heb je ook een columnist?
3: Paul Seelen vandaag.
1: Mm-hmm.
3: Ik vermoed dat hij het gaat hebben over VVV. We gaan het overigens ook even hebben over zijn podcast. Hij heeft een nieuwe podcast samen met zijn zoon en een vriend van zijn zoon over VVV.
1: Oh jee, we hadden toch al een podcast? Nog een podcast
3: van
1: VVV?
3: Ja, dat is een maar dat is een journalistieke podcast. Deze podcast komt voort uit... de fanclub.
1: Oké.
3: Okay. Dus dat is een hele andere invalshoek.
1: Absoluut. Ja, ik ben benieuwd. En gaat hij dan ook dat in het Venlo's doen? Of gaat hij daar in het Nederlands?
3: Dat ga ik hem vragen.
1: Ja, het is wel... nou ja, goed. Ik ben benieuwd. Nog een podcast erbij voor VVV. Ze doen het wel goed, hè?
3: Ze staan op dit moment vierde.
1: Ja.
3: Met behoorlijk... ze hebben 2 wedstrijden verloren van de 6.
1: Mm-hmm.
3: Ook nog tegen de wat zwakkere kandidaten. Jammer.
1: Ja.
3: Maar VVV gaat dit jaar echt meedoen.
1: Ja, echt meedoen. Jij denkt de na-competitie is wel haalbaar?
3: Ja, okay. Absoluut.
1: Nou, we noteren dat even. Dat de heer Jan Kessels, dat we dat goed zeggen, dat gezegd heeft. Jan, ik wens je veel plezier met de eerste uitzending van het nieuwe seizoen 26-27. En volgende week ben je dat dan weer niet. Want dan is de Venlose 100 terug, maar de week daarna...
3: Dit is even warm lopen en dan beginnen we de 26e... in een hele reeks tot en met oud en nieuw.
1: Nou, helemaal goed. Jan, veel plezier.

starten de dag op veel plaatsen grijs met wat mist en lage bewolking. Ja, langzaamaan komt de zon een beetje door en die blijft ook een tijdje. Er kan wel hier en daar een stapelwolk ontstaan en het wordt zo'n 22 tot 23 graden in het Venlose. Vanavond en vannacht is het veelal bewolkt en volgt vanuit het westen regen of een aantal buien. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen is het lange tijd bewolkt met van tijd tot tijd toch weer een bui. Daarbij is het niet koud. De temperatuur stijgt uiteindelijk toch nog naar zo'n 21 graden in Venlo. Ja, eigenlijk een dag om te fotograferen. De mooie luchten te fotograferen. En dan heb ik een link gemaakt naar Duran Duran en Girls on Film. Niet de wolken on film, maar de girls on film. Want daar zingen ze over. Duran Duran.

Duran Duran en Girls on Film. Het is alweer bijna 11 uur. Het programma zit er alweer bijna op. De rotonde staat op het punt van beginnen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week geen Patrick staat op met de Venlose 100. Tussen 7 en 9 ben ik er. Tussen 7 en 9 is de Bubbling Under er. Dat zijn de plaatjes die het net niet gehaald hebben. Net niet in de Venlose 100. Stress. Ah, welke platen zijn dat? Volgende week tussen 7 en 9 hoor je het. En tussen 9 en 7, s'avonds, is dan de Venlose 100 te zien. En de laatste twee uurtjes mag ik bij de klep presenteren. En dan kondig ik ook aan dat de Herfsthaarne Band met Dichtbis alles op nummer 1 staat. Goed, ik heb er nog eentje voor je. En dat heeft alles te maken met de dag ter herdenkingen van gisteren. 25 jaar geleden. Drama, hectiek, catastrofe, onvergetelijke beelden. Ze staan op heel veel mensen's netvlies gebrand. En daarom die laatste plaat.

0: Van het Engels naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Zelfs nu bleut de wereld. Maar het vult prima aan. Volledig verdouw in ons kasteel. Waar we altijd vrezen hem te kezen. Maar nooit vregen nog hem te vinden. Ik wou dat er iets zou breken. Want de tijd drink en ik weer overmand, joh. Ik weer overmand. Heilig water in mijn longen. Ik weer overmand.

0: Een nieuw seizoen van De Rotonde. Vandaag duiken we in de echte Venlose cultuur. En we kijken vooruit. Kunnen we over enkele decennia nog wel lezen? Nieuwsgierig? Luister dan naar De Rotonde. Direct na het nieuws en de reclame. Bij Omroep.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
6: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Rotonde.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Welkom op de Venlose Rotonde. Het programma dat draait om cultuur, sport en leefmilieu.
2: Hij staat in de startblokken. En de zenuwen beginnen ongetwijfeld op te spelen. Onze gast Jeroen Marcelissen heeft er nog iets om naar uit te kijken. Op 20 september is de première van de Venlose Revue. Of hij daar wakker van ligt, horen we zo meteen. We gaan het ook hebben over een heel ander onderwerp. De slechte leesresultaten van onze kinderen. Wat is er aan de hand en hoe krijgen we het tij gekeerd? Daarover praten we met Peter van Eyck. En of ook hij er wakker van ligt, dan hebben we twee wakkere gasten vandaag. Of niet? De column vandaag is van Paul Seelen. En Paul, jij gaat het ongetwijfeld over VVV hebben.
3: Nee, over gevaren op de weg.
2: Over gevaren op de weg. Dit is De Rotonde bij Omroep Venlo.
0: De Rotonde.

0: Ja, dit was het nummer September van Earth, Wind and Fire. Een nummer, denk ik, uit de jaren 80. Niemand van jullie weet dat?
1: Volgens mij zelfs iets eerder.
0: Dus jaren 70 zou ook nog kunnen. Ja. Goed, we hebben de stem al gehoord. Jeroen Marcelis is in de studio aanwezig. Welkom, Jeroen.
1: Hele goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, Jeroen, je bent regisseur van de Venlose Revue. Of moet ik musical zeggen?
1: Ik heb het daar een paar maanden geleden heel uitgebreid over gehad met Teu Boermans. En die vertelde me eigenlijk dat het vanaf 1980, waar Teu Boermans het samen met Frans Boermans weer opgepakt heeft om dat Venlose Volkstheater terug te zetten in het theater, eigenlijk al die tijd al een soort musical geweest is. Alleen zij hebben zich toenertijd de naam Venlose Revue geleend van de broers Cornet, die veel eerder natuurlijk met losse sketches en losse liedjes in de theater stonden met de gebeurtenissen die er in Venlo dat jaar gebeurd waren.
0: Dat was al voor de oorlog.
1: Precies, dat was voor de oorlog. En Boermans heeft eigenlijk die naam gebruikt om weer volkstheater neer te zetten, maar in een doorlopende lijn, een doorlopende verhaallijn met liedjes erin. En dan spreek je eigenlijk van muziektheater of een musical.
0: Dus eigenlijk is het verschil tussen een revue en een musical dat een revue over lokale zaken gaat in korte sketches en een revue een aansluitend geheel is.
1: Een aansluitend verhaal. Een verhaallijn van A tot Z met muziek ertussen, in plaats van allemaal losse sketches die wisselen qua personages en types. Ja.
0: Okay, we gaan naar de revue van nu, of die eraan komt. De Tiet van Toen. Vanwaar die titel?
1: De Tiet van Toen. Nou, Toen is een personage in deze revue. En die heeft een hele poos geleden, zo'n 300 jaar geleden, een kistje gecreëerd met inhoud. En dat kistje ligt misschien nog ergens in Venlo. En de mensen uit het heden, uit 2026, gaan op zoek naar dat kistje. En dat doen ze door middel van een podcast. Ze luisteren naar een podcast. Maar op het moment dat zij een koptelefoon opzetten en het lijkt alsof zij luisteren, gaan wij als publiek die podcast natuurlijk zien. Dus door middel van een soort radioverslag kijken we terug in scènes uit het verleden waar men ook al op zoek was naar dit kistje en naar de inhoud van dat kistje.
0: Maar mensen die zitten te kijken moeten dan wel even schakelen en de lijn leggen dat het zo werkt.
1: Ja, maar dat is heel duidelijk in beeld gebracht. Wanneer ga ik naar die podcast kijken? De hoofdpersoon die duidt dat ook heel duidelijk aan. En die zegt, ik ga nu luisteren. Die zet dan een koptelefoon op. En dan zie je ook door lichtverandering en door scène, beeldverandering, zie je heel duidelijk dat je aan het wisselen bent naar een aflevering van de podcast. En als die is afgelopen, dan wordt die ook weer afgekondigd. Dus de presentator van de podcast die zegt ook, dit was aflevering 1. En dan merk je dat je ook weer in het heden bent in 2026.
0: Dan zie je op het podium ook allerlei spel. In het nu.
1: Zeker hebben we een verhaallijn in het nu. Ja, absoluut. We hebben een verhaallijn in het nu over een meisje die vanuit Utrecht naar Venlo verhuist. En eigenlijk denkt, wat moet ik in deze stad? Ik spreek de taal niet, ik ken de cultuur niet. Wat zijn dit voor mensen? Waarom praten die anders? En hoe moet ik me hier dan thuis gaan voelen? Iedereen verwacht van me dat ik me hier thuis voel omdat mijn moeder hier vandaan komt, maar hoe moet ik mij hier dan thuis voelen? Nou ja, en die reis gaat ze door het stuk heen maken.
0: Je zegt een meisje wat uit Utrecht naar Venlo komt. Het had ook een meisje kunnen zijn wat uit Syrië naar Venlo komt.
1: Had in principe ook gekunnen. Was taaltechnisch misschien wel lastig geweest. Ik denk dat er meer mensen in Venlo-Nederlands praten dan Syrisch.
0: Dat lijkt me ook. Maar wat ik probeer te duiden is of dit thema dan over inclusiviteit gaat.
1: Dit thema gaat absoluut over wie is Venlonaar? Waarmee bestempelen we een Venlonaar? Moet je de taal spreken om Venlonaar te zijn? Of is dat een gevoel? Of is dat de plek dat je hier woont? Ben je dan Venlonaar? En dat is een beetje de vraag die we in dit stuk inderdaad stellen. Wanneer ben je Venlonaar?
0: En komt er ook een antwoord op? In het stuk?
1: Kom vooral kijken allemaal.
0: Peter, wanneer aan jou de vraag. Wanneer denk jij dat iemand Venlonaar is? Ik ben bijvoorbeeld geboren uit Helden. Ik woon sinds 1974 in Venlo. Ben ik dan een Venlonaar?
2: Halve, denk ik. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk als je hier thuis voelt. Ik denk als je hier bijdraagt. Ik denk als je hier ontwikkelt. Ja, dan ben je van Oona.
0: Paul?
3: Hele moeilijke vraag.
0: Jij woont in Tegelen, ben je dan toch nog een Venonaar?
3: Wat ik het belangrijkste vind is toch het dialect. En ik denk in het dialect. En dat was voor mij altijd een beetje de maatstaf. Ik heb een aantal jaren in Nijmegen gewoond, dacht ik in het Nederlands, heel raar. En toen voelde ik mij geen Venonaar meer. En nou toch wel. Ondanks dat ik er vaak kritiek op heb, toch eens hoor.
0: Zijn dat dingen die in het stuk naar voren komen, Jeroen?
1: Nee, die vraag komt in het stuk in ieder geval naar voren. Wanneer voel ik mij Venonaar? Want het gaat natuurlijk vooral... Ik denk dat de definitie niet bestaat. Ik denk dat het vooral een gevoel is. Wanneer voel je je Venonaar? En dat komt zeker in het stuk komt dat terug. En dat komt ook een paar keer wel onder druk te staan in het stuk. Wat is Venlo en waar staat Venlo dan voor? En het klinkt allemaal heel erg diep. Maar het is vooral heel erg luchtig en heel erg humorvol.
0: Maar als je iets wat diep is, humorvol en luchtig kunt brengen, dan raak je misschien in de roos.
1: En dat is de bedoeling. In de roos raken.
0: Oké. Want als je kijkt naar de voorgaande revues, dat dieper gelegene, dat zat er eigenlijk niet allemaal echt in, hè?
1: Nou, ik denk dat dat vooral aan de kijker is om diepere lagen te vinden. Ik denk dat die er zeker ook door de laatst geschreven revues door Frans Pollex en Wiel Aerts, dat daar zeker hele sterke boodschappen in hebben gezeten. De slag om het Jormerdal was natuurlijk wel echt wel een spiegel naar die hele nieuwe snelweg die er inmiddels ligt, die door Jormerdal heen gebouwd werd. Daar was wel het hele stuk op gebaseerd. En altijd hetzelfde leedje daarvoor ging eigenlijk over een meisje die weg wilde uit Venlo. Die Venlo te bekrompen vond en die wilde juist de wereld zien. Dus ik denk dat daar wel altijd wel de vraag gesteld wordt. Hoe zitten we met elkaar in de wedstrijd in deze stad? Okay. En waar houden we van?
0: Goed, dan gaan we het in deze revue. Gaat dat ook gebeuren? Als je kijkt naar de oude revues, dan zie je heel vaak dezelfde personen terug. En ik was nu door de website van de revue aan het scrollen en ik denk, een volslagen nieuw scala aan artiesten.
1: Ja, we hebben
0: twee of drie wat ouderen die eerder ook meegedaan hebben. Dat is allemaal jong volk.
1: Bijna allemaal. Alle leeftijden wel. Inderdaad, de jongste is 10 en de oudste speler zal rond de 80 zijn. En alles wat daartussen zit. En we hebben inderdaad, ook aansluitend op dit verhaal, heel breed gecast. Dus we hebben heel breed gezocht naar mensen. Ze zijn op auditie gekomen allemaal. Maar hebben ons daar niet beperkt tot Venlo's en tot de Venlo'se taal. Want daar gaat tenslotte het hele verhaal over. Dus er speelt ook een jonge dame mee uit Duitsland. Die woont weliswaar nu in Venlo. Die is in Venlo getrouwd. Maar die is oorspronkelijk Duits. En spreekt ook nog met een Duitse tongval. Er is een meisje uit Drenthe ergens in Venlo getrouwd. Ja, tuurlijk mag jij ook meedoen. Je hebt een toffe auditie gedaan. En uit Venray, uit Bezel. Dus we hebben het groter getrokken dan alleen maar stad Venlo en binnenstad Venlo.
0: De reclame die op Omroep Venlo zit, om mensen te verleiden naar de revue te komen kijken, zit één mevrouw tussen die spreekt Nederlands. Is dat bewust gebeurd?
1: Dat is de hoofdpersoon. Dat is de hoofdpersoon en die spreekt Nederlands. Ook het hele stuk door gaat zij Nederlands spreken, want ze komt tenslotte uit Utrecht.
0: Oh, dat is het meisje uit Utrecht. Hey, die casting, hè? Hoe gaat dat? Gaan jullie mensen tippen? Hey, ga jij nou casten? Want zo'n persoon als jou moet ik hebben. Of is dat gewoon, wordt dat helemaal vrijgelaten en mensen schrijven zelf in als ze er zin in hebben?
1: Ja, het laatste. Mensen schrijven zelf in als ze er zin in hebben. Iedereen mag op auditie komen. En inmiddels hebben we dus ook bewezen dat loont zich. Want we hebben, ik denk, 80% nieuwe mensen aan boord. Dus schroom ook vooral niet en kom op zo'n auditie voor zo'n revue. Want iedereen maakt kans om daaraan mee te doen. En op een gegeven moment zijn er wel rollen niet ingevuld. Of iemand bedankt toch na een paar weken en zei, ik heb echt geen tijd, ik kan dit niet gaan spelen. En toen zijn we actief op zoek gegaan naar spelers. Dus toen hebben we wel echt een profiel gemaakt van waar moet deze speler aan voldoen? Welke rol gaat die spelen? Toen zijn we wel bewust op mensen afgestapt met de vraag, wil jij die rol spelen?
0: En toen kwamen jullie uit bij mijn buurman.
1: En jouw buurman is?
0: Fred van den Boogaert.
1: Toen kwamen we uit bij Fred van den Boogaert. Klopt.
0: Want die speelt de rol van Mathieu?
1: Ja.
0: En wat is dat voor een rol?
1: Een rol die Fred op zijn lijf geschreven is.
0: Hij speelt zichzelf een beetje.
1: Zo ongeveer. Hij speelt ongeveer zichzelf en hij is lekker onneuzel. En het is dat wat we van Fred van den Boogaert kennen, lachen. Ja. Ja.
0: Hey, en de hoofdrolspelers, wie zijn dat?
1: We hebben in deze revue eigenlijk bijna geen hoofdrollen. Omdat we in die verschillende podcastafleveringen spelen, heb je per podcastaflevering eigenlijk mensen die in een hoofdrol zitten. Alleen voor dat stukje tijdsbeeld. Dus we gaan naar 1716, we gaan naar 1804, we gaan naar 1926. En al die tijdlagen hebben eigen personages. Nou ja, en het overkoepelende verhaal van het meisje Suus uit Utrecht, die wordt gespeeld door Guusje Hazebos. En die komt een hele leuke jongen tegen en dat is Rick Jansen. En die nemen ons eigenlijk mee door het hele verhaal heen, van A tot Z.
0: Oké, die zingt ook een aantal solo-nummers, hè?
1: Ja, die hebben absoluut solo-nummers. En een van de nummers van Rick Jansen, die is ook al uitgebracht een paar maanden geleden. Dus die is al te horen.
0: En daar gaan we zo straks even naar luisteren.
1: Ja, leuk.
0: Dus wat dat betreft misschien wel een première op Omroep Venlo, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, hij is wel al een paar keer gedraaid. Ja, hij is wel een paar keer gedraaid al. Hij staat volgens mij zelfs, hoorde ik gisteren, in de Venlose of Limburgse top 50.
0: Oké. Hey, zo'n productie, hè? Hoe moet ik dat zien in vergelijking met een musicalproductie? Is dit nou een grote productie? Of is het gewoon wat bij elkaar geraapt, gezocht, klaar?
1: Nee. Dit is absoluut een grote productie. Dus dit is qua organisatie en qua uitvoering, qua decors en kostuums en pruiken, is dit vergelijkbaar met de musicals die staan in het Circus Theater in Scheveningen. Dus hier worden wat dat betreft ook kosten nog moeite gespaard om absoluut dat niveau ook neer te zetten. Dus het creatieve team bestaat volledig uit professionals die dit voor als beroep echt uitoefenen. En bijvoorbeeld Willem van Oranje, nu door Teu Boermans pas in Delft op de planken neergezet, die pruikenmaker, dat is de pruikenmaker die ook voor de Venlose Revue de pruiken maakt. Of
0: de productieleiding is ook professioneel?
1: Productieleiding Jelle Truijen is professioneel. Die is natuurlijk wel bekend in Hilversum bij allerlei programma's als Make Up Your Mind en Married at First Sight.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Als je het vergelijkt met de Valois Musical?
1: De Valois Musical.
0: De producties vergelijkt, dan is de revue een grotere productie.
1: Dan heeft de revue in ieder geval natuurlijk in uitvoering een steviger budget dan de Valois Musical. Die Valois Musical moet dat natuurlijk uit schoolgelden halen. En dat is natuurlijk beperkt. En daar mogen sponsoren op aansluiten inmiddels. Afgelopen keer voor het eerst. Maar dat is een fractie van het budget waar een Venlose Revue mee mag werken. En zelfs daar is het gewoon ook echt lastig. Het is niet meer zo vanzelfsprekend als dat het vroeger was. Financieel ook vanuit subsidies of sponsoren. Ja. Dus heel hard werken om dat nog voor elkaar te krijgen, om dit te mogen maken voor een stad.
0: Nu het woord Valois Musical toch is gevallen. Je bent ook regisseur van die musical.
1: Klopt.
0: Wanneer gaat die verstaan en hoe heet die eigenlijk?
1: Ja, dat is wel een beetje een primeur. Want dat is volgens mij vandaag pas naar buiten gekomen. De nieuwe Valois titel is bekend. Wij gaan in februari 2028 Petticoat op de planken brengen. Een echte Nederlandse musical. Nederlands geschreven ooit voor Chantal Jansen. En die gaan we op de planken brengen. Dus daar gaan we met Patty Jagersma op reis van het platteland naar de grote stad om beroemd te worden.
0: Oké. Okay. En jullie hebben ook al een aantal nominaties voor een cultuurprijs.
1: Ja.
0: Vanuit die Valois Musical.
1: Ja, we zijn als Valois Musical genomineerd voor 7 Amateur Musical Awards. En dat gaat op 26 oktober plaatsvinden in Rotterdam, in de Nieuwe Luxor. En daar gaat een vakjury bepalen ja, wat onze nominaties waard zijn. Daar heeft Venlo het sowieso goed gedaan, want ook Stichting Musical Stella Douce heeft 3 nominaties in de wacht gesleept. Sidera, die stonden op een longlist met een nominatie. Dus Venlo is wat dat betreft wel een musical bakermat om jong talent te motiveren om musical te maken.
0: Zou de Venlose Revue daar in de toekomst ook nog op aan kunnen sluiten?
1: Op die nominaties denk ik niet, omdat het een taaltechnisch niet door heel Nederland te verstaan is. En ik denk dat dat lastig wordt. Ik denk dat een jury daar ook dan niet de kwaliteit kan filteren, want ze verstaan het niet.
0: Dus wat ik altijd jammer vind, is dat de artiesten, de acteurs en de regisseur, die staan altijd in het brandpunt van de belangstelling, maar de schrijvers blijven altijd een beetje op de achtergrond. Als laatste vraag, wie zijn de schrijvers van deze revue? De kinderen uit Reuver?
1: Van Opperruiver. Maar niet allemaal, let op. Koos Fransen en Emiel Ketelapper. Die zijn natuurlijk bekend al uit Net Uit Bed, de Limburgse popband. En ook schrijvers van toch al een aantal Jokes liedjes die heel succesvol.
0: Maar komen niet uit Venlo?
1: Nee, die komen van Opperruiver. Ja. Jentel Evers, een van de schrijfsters en co-regisseuse van de Venlose Revue, ook van Opperruiver. Laura Hendricks Fransen, andersom, Fransen Hendricks, die komt origineel wel uit Venlo, maar die is nu met Koos samen naar de Ruiver vertrokken natuurlijk. En Eileen Bos, en dat komt gewoon wel lekker uit Venlo.
0: Ja. Ik vind het knap gedaan, want die jonge schrijvers zijn ook jonge mensen. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het uiteindelijk op het podium gebracht wordt. En ik heb 24 september, geloof ik, dat ik kaarten heb. Ik ga met spanning kijken.
1: Heel leuk, heel leuk.
0: Succes.
1: 24 september, volle zaal. Ja.
0: Ik zou zeggen, blijf in de studio. Maar we gaan nu luisteren naar De Tijd van Toen, gezongen door Rick Jansen, een van de hoofdrolspelers. Die heeft zo

0: Ja, dit was De Tijd van Toen. Een nummer uit de Venlose Revue. Eigenlijk een titelnummer. Gezongen door Rick Jansen. Een aanstormend talent, denk ik.
1: Absoluut, Rick. Rick heeft zich sowieso in de laatste jaren wat dat betreft wel al bewezen. Hij heeft al heel wat hoofdrollen gespeeld in producties hier lokaal. En het leuke aan Rick is dat hij daar super nuchter onder is en zegt: ik wil dit vooral niet als beroep doen. Ik vind het een geweldig toffe hobby.
0: Oh, hartstikke goed. We gaan naar de column. Paul, je ging het hebben over...
2: Gevaren op de weg.
0: Ja.
2: Gevaren op de weg. De fiets is het meest beschaafde vervoermiddel dat de mens kent. Zo schreef de Iers-Britse filosoof en romanschrijfster Irish Murdoch ooit. Tijden veranderen. De nieuwste varianten van onze oude, getrouwe tweewieler ontpoppen zich steeds meer tot veel te snel rijdende metalen monsters. Met name de vaak opgevoerde fatbikes zijn een gevaar op de weg. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht invoeren voor minderjarige bestuurders van fatbikes, e-bikes en andere lichte elektrische voertuigen. Misschien zou het er beter aan doen ons voetgangers en ouderwetse pedaleurs een dergelijke hoofdbescherming te laten dragen. Want wij lopen veel meer gevaar. De fatbikes maken van de straat een jungle. Ik ben gelukkig niet de enige die er zich over ergert. Het opiniepanel Dit is Venlo heeft haar achterban ondervraagd over verkeersveiligheid. Die achterban maakt zich met name zorgen om de fatbikes. Maar liefst 87,6% van de reflectanten noemt ze een belangrijke bron van onveilige situaties. Een van de ondervraagden had het over losgeslagen wild. Een rake typering, wat mij betreft. Wie zijn ogen openhoudt, kan immers constateren voor hoeveel gevaar de snelheidsduivels, soms met 1 of 2 passagiers op de bagagedrager, dagelijks zorgen. De Grote Kerkstraat in Venlo heeft door hen onverantwoorde gedrag veel weg van een racecircuit. Met name voor en na schooltijd zoef je de ene naar de andere fatbike voorbij. Er is al vaak over geklaagd bij de gemeente, maar die doet niets. BOA's schijnen er niet tegen te mogen optreden en de politie is in geen velden of wegen te bekennen. U zult het geloven of niet, maar het is toch echt waar. Op het moment dat ik dit schrijf, 16:46 donderdagmiddag, krijg ik op mijn telefoon een berichtje binnen van RTL Nieuws. Fatbike knalt tegen spoorboom op overweg Alkmaar. Trein maakt noodstop. Geluk bij een ongeluk. De twee jongeren die op de dikke bandenfiets reden, zijn met de schrik vrijgekomen. Zoals dat zo vaak gaat in het land, er moeten eerst doden vallen voor er wordt opgetreden. Moeten ondergetekenden en de reflectanten van de Dit is Venlo-enquête zich daarbij neerleggen?
0: Gevaren op de weg.
2: Ja.
0: Zorgen heb je daarover? Heb je ook zorgen over VVV?
2: Nou, over VVV wat minder op het moment. Het gaat sinds jaren weer eens een keer goed.
0: Want jij bent echt trouwe supporter in hart en nieren.
2: Ik ga vanaf mijn 11e, dat is dus nu, wat is dat? 56 jaar of zoiets. Ja.
0: En nou heb je besloten om een podcast te gaan maken samen met jouw zoon, Flip?
2: Met een zoon en een andere trouwe supporter.
0: En wat gaan jullie in die podcast behandelen? Want we hebben ook al het thema van Uchebo. Waarom zo'n tweede podcast nog erbij?
2: Ja, wij vinden dat alle aandacht voor VVV meegenomen is. En we hopen dat daar een beetje mee aan te wakkeren. Het gaat over actualiteiten rond de club. We hebben iedere keer een quiz, we hebben een column en normaal gesproken een gast. En de eerstvolgende gast bijvoorbeeld is Raf Vullers. Hele jonge jongen die deze week zijn contract gekregen heeft. En voor mij eigenlijk de revelatie geloof ik. Van dit seizoen eigenlijk, 19 jaar oud.
0: Ja. Maar gaan jullie het in die podcast ook hebben over de manier waarop er gevoetbald wordt? Wat jullie anders gedaan zouden hebben als je trainer zou zijn geweest? Dat soort dingen?
2: Maar we gaan het niet te ingewikkeld maken. Wij zijn gewone fans. En ja, we kijken er met de ogen van fans en niet als kenners. Het is gewoon eigenlijk het rondetafelgesprek wat je ook in de café zou hebben. En ja, dat duurt dan 1 minuut of 20. En de rest van de podcast wordt met andere dingen gevuld.
0: En dat is dan ongeveer 3 kwartier.
2: 35 minuten. Het wordt iedere keer eigenlijk iets langer. Maar ja, 3 kwartier zal wel de grens zijn.
0: Over VVV kun je natuurlijk wel uren praten.
2: Daar kun je uren over praten. Ja. En je ziet, als je ermee bezig bent, dat je er zelf ook wel steeds als een jaster mee wordt. Dat is het rare. En we krijgen hele leuke reacties. Er kwam deze week een oude vrouw van 80 bij mij de boekwinkel inlopen. En die complimenteerde mij met de podcast. Volgens mij had ze nog nooit van de woord podcast gehoord. Maar ze vonden het hartstikke leuk.
0: Ja, en dan moet ze ook nog op Spotify zitten, want hij is alleen te beluisteren via Spotify.
2: Nee, jij staat op Spotify, ja, ja.
0: Ja, ja. Dus ik moet naar Spotify om hem te kunnen luisteren.
2: Ja, kun je hem luisteren, ja.
0: Kan ik hem ook op andere
2: volgens mij kun je Venno Nera, dat is een site ook van supporters, kun je hem ook luisteren.
0: Kan ik hem op Deezer ook luisteren?
2: En er komt binnenkort op diverse plekken een QR-code waar je mee kunt inloggen, heet dat, geloof ik. En maar dat regelt mijn zoon allemaal, dat weet ik niet.
0: En wat is de titel van de podcast?
2: Kroet Club, de podcast.
0: En Kroet Club staat voor?
2: Ja, de Club VVV. Soms is het niks, soms is het alles.
0: Oh, dat
2: maar we houden dat
0: zit hem in het woord Kroet.
2: Ja, Kroet Club.
0: Oké. Leuk gevonden. Succes. En ik hoop dat er veel luisteraars zijn. Want VVV moet wel in die stad blijven leven.
2: Ja, we doen ons best. Dank je wel.
0: Goed. Peter van Eyck, ook jij nogmaals welkom.
3: Dank je wel.
0: We gaan het met jou hebben over lezen. Nou, de eerste vraag aan jou. Hoeveel boeken heb jij in je vakantie gelezen?
3: 3.
0: Welke? Kun je dat ook nog duiden?
3: Ja, die kan ik ook nog duiden. Dat waren vooral boeken die beschrijvend zijn. Ja.
0: Oké.
3: Okay. Even niet de titel heel snel, ik breng mijn verlegenheid.
0: Oké. Okay. Jeroen, hoeveel boeken heb jij in je vakantie gelezen, in de zomervakantie?
1: Twee romans gelezen. En ik heb natuurlijk een hele stapel met scripts liggen waar ik doorheen gewerkt heb. Dus dat het werk en ontspanning loopt een beetje door elkaar heen.
0: Ja. Paul, jij in de afgelopen zomervakantie?
2: Onder andere een boek van Bert Natter. De laatste dagen van de oorlog. Een geweldig boek. Daar heeft hij ook een literaire prijs mee gewonnen.
0: Oké.
3: Ja. Ik wil toch nog even aanvullen, want ik vergeet iets heel moois te vertellen.
0: Ja, vertel.
3: Mijn stiefdochter Maartje van Renzen, die heeft een eigen boek geschreven. En dat was één van de 3 boeken die ik gelezen heb.
0: Oké, daar heb ik inderdaad iets van gezien. Ja. Ja. Ja.
3: Bijzonder, hè?
0: En dat boek heb je gelezen uiteraard?
3: Uiteraard. Ja. Een heel mooi boek.
0: Is sinds kort uit?
3: Ja, het is niet officieel uit, maar het is wel te bestellen. Ja. Ze heeft in het kader van haar minor opdracht bij de PABO geschreven. Creatief schrijven, dat was haar minor. En toen heeft ze met studenten van de Fontys, ook studenten journalistiek, Nederlands en PABO dus, hebben ze gezamenlijk die opdracht gepakt om een eigen boek te schrijven. En dat boek is net voor de vakantie uitgekomen. Ja.
0: Leuk. Maar dat is niet verkrijgbaar in de boekhandel.
3: Helaas niet, maar wel te bestellen.
0: Oké.
3: Via Maartje.
0: Hartstikke leuk. Ik heb overigens in de zomervakantie ben ik in 3 boeken begonnen. En ik heb er eentje bijna uit. Het zijn wel van die dikke pillen. De Odyssee, waar nu ook de film over gemaakt is. Hartstikke leuk, goed boek. Tegen het Westen, over hoe wij vanuit Europa, West-Europa, over onze zogenaamde tegenstander, niet-Westerse landen, hoe daarover gedacht wordt. En een boek dat heet de titel Democraticide, over de ondergang van onze democratie. Interessant. Als je tijd hebt, lezen. Peter, onderzoek PISA-onderzoek, dat is een Europees onderzoek naar de leesvaardigheid in allerlei landen. Nederland eindigt op de 1 na laatste plaats. Alleen die Griekenland zit er nog onder. Maar dan moet ik zeggen, die Griekse letters die zijn ook bijna onleesbaar. Ja. Voor ons. Maar die zitten nog beneden Nederland. Moeten we ons zorgen maken?
3: Ja, als je het zo stelt, moeten we ons zeker zorgen maken. Maar er is zeker wel hoop. Er is heel veel aandacht voor taal en lezen op dit moment. Zeker ook in de stad Venlo. En ik mag ook stellen, ik spreek namens het basisonderwijs, kijk daarmee natuurlijk naar de eindopbrengsten groep 8... dat we wel een stijgende lijn zien. Een stijgende lijn in het begrijpend lezen, spelling, taalverzorging, maar ook in het lezen op zichzelf. Kijk, dat PISA-onderzoek dat richt zich op de 15-jarigen. Dus dat zijn de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik zie in echt wel in het basisonderwijs een stijgende lijn door meer aandacht en ook gericht onderwijs op taal en lezen.
0: Nou, heb je het over begrijpend lezen, had je het net, hè? Een artikel in de Volkskrant. Ja, met name dat begrijpend lezen als een van de kernpunten geduid waardoor het lezen achteruit gaat. Omdat kinderen daar op basis van signaalwoorden een tekst moeten leren begrijpen, maar heel oppervlakkig lezen.
3: Dat klopt. We zijn ook het enige Europese land wat begrijpend lezen als apart vak heeft in het onderwijs. En je ziet ook dat de overheid in de nieuwe kerndoelen, zeg maar, dat zijn de minimumdoelen waar het onderwijs aan moet voldoen, eigenlijk ook tot die conclusie komt en zegt, we moeten dat meer geïntegreerd aanpakken. We moeten niet alleen een vak als begrijpen lezen, technisch lezen, dat is dan het goed lezen van woorden en zinnen, daar moeten we separaat niet aandacht aan besteden. We moeten dat vooral doen in een context. Dus ook bij geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, samen de krant lezen. Dus kortom, dat zet meer zoden aan de dijk.
0: Lezen is eigenlijk een rode draad door alles heen. Wat een mens ook doet.
3: Precies, zo zou het moeten zijn. En daar gaan we ook aandacht aan besteden.
0: Hey, je laat het woord kerndoelen vallen. Een van de kerndoelen is dat geïntegreerd lezen. Maar welke nieuwe kerndoelen zijn er nog meer? Want daar kwam ik maar niet achter.
3: Oh, er zijn kerndoelen voor de diverse ontwikkelgebieden. En taal lezen is er eentje van.
0: Okay.
3: En dat contextlezen is een belangrijk aspect in het kerndoel.
0: Ja. Wordt daar ook gekeken naar beleving? Want op tv zagen we een mevrouw van een hoe noem je dat, scholengemeenschap in Heerlen of Landgraaf, geloof ik. Daar was het belevingsaspect heel nadrukkelijk aanwezig. Hoe gaat men op school om met lezen? Hoe ziet die bibliotheek van de school eruit? Hoe enthousiast zijn leerkrachten? Allemaal dat soort dingen. En misschien is dat wel de belangrijkste factor.
3: Ja, weet je, het is meer dan het leren lezen. Inderdaad, gedrag, motivatie, passie voor een mooi boek. Dat is gewoon wat er eigenlijk toe doet. En daarvoor is bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie een hele belangrijke. Je hebt het over school. Ik wil het wat uitbreiden en zeggen, ook binnen gezinnen. Als er binnen gezinnen niet gelezen worden, als er geen boeken voorhanden zijn, als ouders niet lezen, van jongs af aan niet samen lezen, voorlezen, het begint eigenlijk al in die voorschoolse periode, ja, dan zullen kinderen met alle verleidingen van vandaag de dag, zeker op een leeftijd van middelbare school, voortgezet onderwijs, niet snel een boek pakken. Want die verleidingen die zijn levensgroot, dat weten we allemaal. Shoppen, appen, gamen.
0: Ja, maar die verleidingen zijn er in andere landen natuurlijk ook, hè?
3: Ja,
0: en Nederland scoort desondanks toch heel laag.
3: Die zijn er in de andere landen ook, maar het gaat ons in Nederland ook verdorie goed, waardoor we wel heel veel keuzemogelijkheden hebben. Ook als je dat vergelijkt met een aantal andere, bijvoorbeeld Oost-Europese landen. Ja, dat is zo.
0: Maar de schermpjes en de activiteiten zijn er toch overal?
3: Ja, die zijn er overal. Maar laten we bijvoorbeeld eens focussen op het onderwijs. In Nederland vinden we het heel belangrijk dat kinderen op diverse terreinen zich ontwikkelen. Naast taal, lezen, rekenen, zeg maar de basisvaardigheden, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor sociale redzaamheid, IT-vaardigheden, financiële redzaamheid, seksuele vorming. Ja, weet je, er hoeft maar een knal van vuurwerk in Utrecht te zijn en er moet preventie, voorlichting in het kader van vuurwerk op de basisschool plaatsvinden. Nou, ik zeg niet dat het allemaal niet belangrijk is, maar het is nu eenmaal zo, als je aan heel veel aspecten aandacht besteedt, ja, dan zul je wat moeten delen en moeten kiezen. Ja, ja. En ik weet dat er een heleboel, we hadden het net over die Oost-Europese landen en de verleidingen die er zijn, veel meer gericht wordt op de basisvaardigheden. Ik zeg het maar altijd heel simpel. Als je een voetbalclub hebt en je doet een breedte sport, PSV zou naast voetbal ook aandacht moeten besteden aan handbal, gezond gedrag en sociaal gedrag. En misschien is dat ook wel heel belangrijk. Dan zullen ze tegen AC Milan minder goed spelen. Nou, dat geldt voor taal in zekere zin ook.
0: Ja.
3: Dus focus en meer aandacht, meer tijd eraan besteden, keuzes maken in het onderwijs, is wel een aspect.
0: Maar zouden we die dingen die jij nu benoemt belangrijk zijn binnen het onderwijs, maar zouden we ook niet veel meer aandacht moeten hebben voor de rol van ouders in dit verhaal? Door voorlichtingsprogramma's voor de ouders, leren voorlezen door ouders, allemaal dat soort dingen. Maar dat gebeurt allemaal niet, hè?
3: Zeker wel. De basis wordt in een thuissituatie gelegd. En ik zei juist al, het begint eigenlijk al de voorschoolse periode. Voed kinderen talig op, ben bezig met taal, praat samen over boeken, maar ook over belevenissen. Zorg dat die telefoon niet centraal staat aan tafel of wandelend achter de kinderwagen. Heb contact met je kind. En daarin speelt taal een hele, hele belangrijke rol.
0: Maar hoe probeert het onderwijs nou die ouders te beïnvloeden dat soort dingen gewoon bespreekbaar wordt met ouders? Nou, of speelt de gemeente daar nog een rol in door daar bijvoorbeeld een bepaald programma op te zetten, ouderavonden, dat soort dingen?
3: Nou, in het gelijke kansenprogramma hebben we een aantal speerpunten. Taal is er eentje, ouderbetrokkenheid is een andere. En dat zegt eigenlijk al voldoende. En ik denk dat we best bij mogen zijn met de gemeente Venlo en de aandacht die ze besteedt, de mogelijkheden die ze creëert op expertisegebied, op financieel gebied, om taal en ook ouderbetrokkenheid een flinke boost te geven. En daar ben ik blij mee. En dat zien we ook dat dat zoden aan de dijk zet. Dat dat leidt tot ontwikkeling. Een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de bekosting, als je het dan toch over de gemeente hebt, de taalklassen. En binnen die taalklassen worden niet alleen kinderen gemotiveerd, worden ook ouders betrokken. En naar school, op school uitgenodigd om mee te doen. Zodat kinderen zich goed ontwikkelen. En dat is een buitengewone belangrijke.
0: Dat zijn kinderen die van buiten binnen Nederland komen en dus de taal helemaal niet machtig zijn.
3: Ja, maar dat niet alleen. Ook voor taalzwakke kinderen die in Venlo geboren, opgegroeid zijn, hun roots in Venlo hebben, zoals we straks zeiden, Venlo neerzien. Ja, ook die. Ja.
0: Nou zagen we vroeger dat dat lezen en rekenen, dat vooral zich problematisch was binnen wijken waar, ja, waar veel mensen wonen die minder kansen hadden. Ik heb het gevoel dat dat nu eigenlijk door de hele samenleving heen is.
3: Dat gevoel deel ik met je. Ja, dat is zo.
0: En hoe komt dat?
3: Ja, zoals ik al zeg, de aandacht, de beleving thuis, de verleiding die er is, dat speelt allemaal wel mee. En daar moeten we heel hard aan werken om dat tijd te keren.
0: Dat zou betekenen dat eigenlijk de interesse van ouders in het lezen, dat door de hele samenleving heen behoorlijk is afgenomen.
3: En aandacht vraagt, ja. Zoals ik al zei, de goede gesprekken, de boeken lezen, naar de bibliotheek gaan. Ik wil trouwens de bibliotheek ook noemen als een uitstekend voorbeeld in de stad. Alle scholen hebben een bibliotheek op school. We werken nauw samen op allerlei manieren met de bibliotheek. En dan kom ik ook weer bij die leesbeleving, waar jij het juist over had. Samen over een boek praten, kringgesprekken over boeken. Dat gebeurt op scholen. 15 minuten samen lezen, waarbij ook de leerkracht een boek neemt en leest. Dat voorbeeldgedrag laat zien. Ja, leesmeters maken, meer tijd aan lezen besteden. Opdrachten geven, ook voor thuis. Maar nogmaals, de school kan een flinke injectie en een flinke boost geven. De peuterspeelzaal in de voorschoolse periode kan dat ook. Maar houding, gedrag, thuis, motivatie is wel een hele belangrijke. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat vroeger op de, ik geloof dat het de vierde of de vijfde klas was, hadden wij een onderwijzer, die las altijd voor. En dan hing de hele klas aan zijn lippen. En dan hadden wij de motivatie om, en dat was vroeger nog in het patronaat, daar kon je dan boeken lenen. En ik ging daar armzoog boeken lenen. Die heb ik verslonden. Want dat waren boeken waar ook nog een bepaalde spanning in zat. Zijn er voldoende kinderboeken op dit moment waar die kinderen ook boeien, waar ze eigenlijk helemaal in opgaan? Dat kan ik niet beoordelen. Jeroen, ik zie jou ja knikken. Ja.
1: Absoluut waar dat er genoeg kinderboeken zijn waar kinderen nog in gemotiveerd en getriggerd worden om te lezen. Natuurlijk zijn die arendsoogboeken van toen en nu nog steeds. Maar daar zijn ook heel veel boeken bijgekomen wat heel populair is. Leven van een loser. Wat ook gewoon een doorlopende leeslijn heeft. Okay. Een doorlopend verhaal heeft. Wat heel erg aansluit op de kinderen van nu.
0: Goed, we gaan heel even onderbreken. We gaan even naar muziek luisteren. Wel naar de Herfsthanenband. Die op nummer 1 staan in de Venlose Top 100. Maar daar gaan we niet naar luisteren. We gaan luisteren naar nummer 3. Hello in the Yellow. Een remastering van het nummer van Frans Pollux en Nedo Lottum. Samen met Chantal Jansen. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dit was de Hershanenband met Chantal Jansen. Met een geremasterd nummer van Frans Pollux, Nedulotum, Hello in the Yellow. En die remastering heeft plaatsgevonden in het project van De Nacht van het Limburgs Leed, waarin als thema het werk van Frans Pollux wordt geëerd. En allerlei muzikanten zijn gevraagd om nummers van Pollux op hun eigen manier naar voren te brengen. En ik moet zeggen, dit vind ik een zeer geslaagd verhaal. Met dank aan de Hers, aan de band Chantal Jansen en uiteraard Frans Pollux. Peter, terug naar het thema lezen. Moeten wij het signaal wat uit het PISA-onderzoek komt, hè, 15-jarigen die slecht kunnen lezen, moeten we dat hoog opnemen?
1: Ja, ik vind van wel. Lezen leidt tot het uitbreiden van woordenschat. Lezen zorgt ervoor dat je taalrijk bent en taalrijk wordt. Ja, bovendien, lezen laat je kennis maken met beleving, andere culturen, fantasieën. We hebben daar juist al wat voorbeelden van gehoord.
0: Maar de basis daarvan wordt in het basisonderwijs gelegd. Wat ik me dan afvraag is, wat je vaak ziet bij puberende kinderen, krijgen totale andere interesses. Ze beginnen naar het andere geslacht te kijken of naar hetzelfde geslacht, maakt verder niet uit.

0: spannende boeken voorlezen. In aanraking laten komen met boeken, geschreven taal. Ja, dat is wel een hele belangrijke. Ja. Ja.
1: En hoe moeten we dat dan zien bij mensen die nieuw naar Nederland komen? Vluchtelingen, asielzoekers, ja, arbeidsmigranten niet te vergeten.
0: Ja, goed dat je dat onderwerp aansnijdt. Je moet weten, bijna 20% van de leerlingen van onze basisscholen is van niet-westerse afkomst. Dat betekent dat ze vaak de Nederlandse taal niet of oorspronkelijk niet spraken. Dat ze misschien een thuismilieu hebben waar de Nederlandse taal niet gesproken werd of wordt. En dat verdient heel veel aandacht. Want als die kinderen gemiddeld 10 jaar zijn, over 15 jaar zijn dat de mensen die meewerken aan de maatschappij, aan de knoppen draaien, zorgen in de verpleging, schoonmaken, arts zijn, wat dan ook. In elk geval een bijdrage leveren. En taal is een hele belangrijke voor de socialisatie, voor de integratie, om te kunnen participeren, goede opleiding te kunnen doen. En daarom moeten we daar zo hard in investeren. Juist ook in die doelgroep. Ik ben daarom ook blij dat de gemeente Venlo investeert in die taalklassen. We hadden het daar juist al over. En nogmaals, die zijn niet alleen voor de nieuwkomers. Die zijn er ook voor taalzwakke kinderen. Kinderen die aandacht nodig hebben op het gebied van taal. Die in Venlo opgegroeid en geboren en getogen zijn. Maar die taalklassen zijn wel buitengewoon belangrijk. En een punt wat ik in dat kader wil noemen, we zien dat die taalklassen effect hebben. Dat zien we. De gemeente Venlo wil doorgroeien van 100 naar 125.000 inwoners en zet daarbij ook in op de komst nieuwkomers. Dan moeten we wel blijven investeren in dat taalonderwijs en met name die taalklassen. En ik hoor dat politiek gezien en financieel gezien ter discussie staat. Ja, ik zou bij deze een oproep willen doen om daar in elk geval niet één, niet twee, maar drie keer goed over na te denken.
1: Peter, maar is het niet vreemd hè, dat de gemeente Venlo zegt, we moeten groeien naar 125.000 inwoners. Er moeten 4.000 woningen gebouwd worden. Er wordt een heel programma opgezet. Maar een sociaal programma, wat onlosmakelijk daaraan verbonden is, wordt niet gemaakt. En dan gaat het niet alleen over het onderwijs, maar ook over de zorg bijvoorbeeld. Hè. We hebben nu al een tekort aan huisartsen. Hoe denkt de gemeente dat straks te gaan invullen? We hebben een tekort aan leerkrachten. Hoe denken we dat te gaan invullen als de stad op die manier met een kwart gaat groeien?
0: Ja, eens. Ik ben het helemaal met je eens. Wat dat volgt daar in elk geval een visie op. En ik praat voor het onderwijs. Ik kijk naar die taalklassen. En vind dat wel een heel belangrijk aspect. Maar dat geldt trouwens ook al voor de landelijke overheid. Want we hadden het juist over taal. We hadden het over de bijdrage die het onderwijs daarin kan dan wel moet leveren. En we hebben een vergelijk met de landen om ons heen. Nou, weet dan dat het onderwijs in Nederland in vergelijking met die andere landen een van de slechtst bekostigde sectoren is. En dat is natuurlijk ook wel een punt van zorg. Daar moet meer geïnvesteerd worden. Je ziet het, na corona hebben de scholen geld gekregen voor het versterken van basisvaardigheden. Dus ook voor taal en lezen. En je zag directe effecten daarvan. Maar goed, dat is 2 jaar, dan houdt dat op. In Nederland is het onderwijs ook heel sterk subsidiegericht, afhankelijk van politieke wind en mogelijkheden. Nou, dat zie je landelijk. En ik hoop niet dat Venlo met de taalklasse die trend volgt. De structurele bekostiging is ook wel een aspect. Helpt, en dat is niet alleen de motivatie en de kennis van de leerkrachten en uiteindelijk de thuissituatie. Dat betekent ook investeren in jeugd.
1: Het is breed, en met name D66 is de partij die steeds gezegd heeft, het onderwijs is aan inflatie onderhevig. Kwaliteit loopt zonder ogen terug. Maar ik zie niks gebeuren wat die kwaliteit weer naar boven probeert te brengen.
0: Ja, eens.
1: Ook financieel niet. Maar nou is het probleem natuurlijk dat alles geld vraagt. Hè? Miljarden moeten er nu naar de infrastructuur. Dat is allemaal geld wat niet naar het onderwijs of naar de zorg kan.
0: Ja, ik weet dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zeker in een tijd van schaarste. Ja, ik ben een onderwijsman. Ik kijk naar de toekomst. Ik kijk naar de jeugd, naar de kinderen. En ik denk, daar zou toch een eerste investering nodig zijn. En je ziet het, daar waar we even uit de bocht gaan, en taal is daar slechts een voorbeeld van, dan piept heel Nederland.
1: Een oproep. Jeroen, jij bent ook bezig met voorleesactiviteiten, ook voor Omroep Venlo. Hoe zie jij dat daardoor kinderen wat enthousiaster worden?
2: Je ziet vooral dat ouders enthousiaster worden, omdat ik in principe een voorbeeld geef over hoe makkelijk voorlezen is en hoe leuk je voorlezen kan maken. Dus dat ik daar met Joris, hè, mijn trouwe vriendje, mijn hond,

0: verhaaltjes omheen bouw. Ik bouw daar een tent omheen. Ik ga onder een paar stoelen zitten met een laken erover. En ik bouw een voorleestent. Dat is in principe wat ik voordoe op televisie of bij de bibliotheek. En ik laat zien hoe makkelijk het is om dierengeluidjes erbij te verzinnen. En daarmee wordt lezen een beleving voor hele kleine kinderen al. En ik hoop daarmee het goede voorbeeld te zijn voor vooral ouders om dit thuis op te pakken.
1: En hoe vaak ben je op Venlo te zien?
0: Op Oproep Venlo volgens mij helemaal niet meer. Maar ik heb geen idee van de programmering. We hebben er toenertijd een stuk of 11 of zo van die afleveringen opgenomen. En die worden ook niet meer opgenomen. Daar is in ieder geval nog geen zicht op een volgende serie. Ik zou hem heel graag maken. Maar ook daar is dus vervolgens zijn er middelen nodig om die op te nemen. Daar zijn cameramensen nodig enzovoort.
1: Ja, Peter, ligt daar misschien ook iets voor om op Venlo om het, of voor het onderwijs om het breed te maken van Omroep Venlo, doe dat nou. Dat is relatief goedkoop en het heeft positieve.
2: Dit is gewoon super en we hadden het juist over ouders. Een heleboel ouders hebben die kennis, maar vooral die vaardigheden niet. Het lijkt zo makkelijk om een boek voor te lezen, maar dat is het voor een heleboel ouders niet. Hoe mooi is het dan als je zo'n voorbeeld kunt zien en dat zelf in praktijk kunt brengen met je eigen kinderen of kleinkinderen. Ja, dus ik zou een oproep willen doen naar Omroep Venlo. Aandacht hier aan besteden, ondersteunt in elk geval dat wat we willen. Van bij de jongste kinderen al.
1: Misschien dat je er ook nog buiten de uitzending om met de andere collega's van Akkoord, van Kero Bij, et cetera, kunt doen van Omroep Venlo. Doe dat nou.
2: Graag.
1: Dat prikkelt.
0: Het is gelukkig wel natuurlijk iedere week in de bibliotheek te zien, hè?
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Goed, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Volgende week zijn we er niet, want het is de top 100. We hebben een mooie start gaat de 26e zijn.
3: Televisie, radio, internet.
4: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electro World Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past in hun huis en in de portemonnee. Electro World Witte Hal met Quick Wrap Service in Venlo en Reuver draait om jou.

0: best day.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je 10 minuten in de file op de A58... van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Dat heeft te maken met de afgesloten A4 bij knooppunt Markiezaad. Op de A76 vanuit Geleen sta je 10 minuten in de file voor de Duitse grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classics, hits and songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: Venlo. Also on DAB+. Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. In Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt daar een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4 bij knooppunt Markiezaat. En op de A76 heb je een kwartier oponthoud vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

waar ook net heb ik het gehad. Bij de aangeschoten raakt ze mij, brandt tot toch een leeg vertrouwen, blik gezien.

0: het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Het doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder. Je hebt een kwartier tijdverlies op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Dan nog een file op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Alfrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het treft 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. En door de grenscontrole staat er nog file op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je rekenen op 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.

0: Verrukkelijk Venloos. Dialectprot met Bas en Marlies.
1: Ja, dat klopt. Wie een zwerende vinger, zul ik wel zeggen. Het is vandaag zaterdag 12 september. En je luistert nu al naar het tweede oor van Verrukkelijk Venloos. Zeg ik dat gewoon, Marlies?
2: Ja, dat is ze goed.
1: Zeg goed. Ja, tweede oor, dialectprot, gaat het ook al gehuurd. En we hebben in het dialectprot oor, hebben we altijd een speciale gast. En met die gast, ja, die gaan we flink aan de tand vullen over zijn muzikale carrière en dergelijke.
2: En vandaag is dat Bert van den Berg. Welkom, Bert.
3: Goedemorgen.
1: Middag.
3: Middag weer ochtend. Ja. Ik kunde toch al die laden op.
1: Is het laat gemaakt gisteren?
3: Ja, nee, dat viel wel mee eigenlijk.
2: Oh,
3: ja.
2: Oh, ik dacht al, Bert is net wakker.
3: Ja.
2: Maar dat zien de dames voor ons, hè?
1: Ja, dat programma wat die voor zit, dat heet net wakker.
3: Oh, oké, okay. Ja, ja.
1: Nou ja, goed. Zwa.
2: Ja.
1: Bert van den Berg dus.
3: Aangenaam.
1: Aangenaam, ja. Het behoeft op zich niet heel veel introductie als we de naam Bert van den Berg nemen. Want Bert van den Berg is natuurlijk een soort van levende legende in Venlo. Wie lang ben je al actief op muzikaal gebied?
3: Nou, ik maak muziek vanaf mijn 14e ongeveer. Dat ik echt gitaarlessen ben gaan nemen en...
1: En dat is nu 44.
3: Ja, dat is helemaal hoor. Toen moet je volgens mij 20 beter.
1: Ja, nou ja, tel het maar goed. Dus de best toch al in de gastjoor bezig met muziek maken.
3: Ja, ja, ja.
2: En begonnen in het Engels, geloof ik, hè? Met Six, Please, Zat.
3: Ja, nou, daarvoor speelde ik in Blierik, in de Jongerenkerk. Eigenlijk ben ik toch ook een beetje begonnen. Ik zat in het orkestje van de Jongerenkerk in Blierik. Hoewel ik nog echt niet fatsoenlijk gitaar kon spelen, maar goed, de pianist die hulp mee. En zo wordt het toch wel een noot te lusteren. En door kreeg ik op een gegeven moment de vraag om in de pauze. Tijdens de communie een liedje solo te doen. En dat is waar ik nu mee bezig ben met de songs van Leonard Cohen. Dat het eerste nummer wat ik ooit voor publiek gespeeld heb, dat was in de Jongerenkerk dan in Blierik. En dat was Suzanne van Cohen.
2: Kijk. En wie spreek ik nou die bandnaam uit? Is het...
1: Ja,
2: Six
1: de goeie.
3: Six Plies Tzach.
2: Plies.
1: Ja. Wat betekent dat eigenlijk?
3: Dat betekent helemaal niks. We hebben maar wat we bij je ingezaten, wat we leuk vonden. Ik weet ook in muziekkrant Oor stond toen een interview met ons. En er stond in, deze band heeft alles om het te gaan maken, behalve de naam.
2: Oh ja, zo.
1: Ja.
2: Want toen stond je inderdaad op grote podia, MTV, op Noorderslag. Dus dat was wel even...
3: Ja, daar hebben we echt veel mee gedaan. En binnen een buitenland. En als eerste stonden we... als afsluiter van Noorderslag was toen Candy Dulfo. En wij stonden er voor in een andere zaal. Jullie ruige zaal stonden we er. En dat zijn toch wel leuke dingen. Ik weet niet, drie keer Paradiso, Melkweg. Alle leuke zalen van Nederland wel gehad, joh.
1: Nou, er zit hier niet de minste vandaag, hè?
2: Ja, absoluut niet.
1: Ja. Paradiso nu maar op, dat hebben Frans en Lex hebben dat nog niet verder gekregen.
3: Ja, dat weet ik niet, maar het is best, dat zit in zo'n tempel en toch dat oren geschiedenis. Want dan moesten die mussen, ik weet niet wie het nou is, joh, maar dan moesten ze onder in de kelder, de kleedkamers, en dan moesten ze zo'n vrij steile trappen omhoog. En ja, dat was wel maar je Bowie gelopen, daar hebben de Stones gelopen. Door
2: dat sticht
3: dan ja, die trap is er nog, uur ik net. Ja, te gek.
2: Fantastisch. Hey, en het eerste nummer dat had zich uitgezocht?
3: Ja, Huub Jansen.
2: Huub Jansen, heel mooi. Huub hebben we ook een keer in de studio gehad.
1: Ja.
3: Geweldig. Het duidt echt hele mooie dingen. Ik vind het, dit is, dat werd ook. Dit is een van mijn favoriete dialectnummers.
2: Nou,
1: en dat nummer is gekozen. Heeft dat nog een speciale betekenis? Of,
3: Nou, was het van die dag. En dat herken ik. De hersens van die dag. Ja, dan zit het gewoon even in mij.
1: Ja.
3: En ik vind dat het een prachtig verwoord heeft in dat nummer.
1: Mm.
2: En waar gaan we nu naar luisteren?
3: Ik gewoon even kijken. Dan gewoon Limburgse zomer.
2: Limburg, we gaan even naar dialect.
3: Ja, Huub is natuurlijk ook dialect.
2: Ja, maar... Ja.
3: Maar de Limburgse zomer is een nummer, heb ik zelf geschreven. En dat heeft een beetje met deze die te maken. De overgang van zomer nog, winter en... wat er dan gebeurt.
1: Ja. Nou ja, zet er wat in, Wil.

De vorst leeft op het land als verf. De Maas kraakt aan de rand van de wei. De nachtegaal neemt zijn leed met zich maar.

0: En de klanken sterven langzaam weg van Het vet is er vanaf van Arno Adams. Prachtig gezongen.
1: Ja.
0: En Bert, was hij niet zijn eerste nummer, toch?
1: Nee, zeker niet. Arno speelde vroeger in een bandje en dat was Engelstalig. En toen begon ik met Marcel Tabbers samen de Nacht van het Limburgs Lied. En toen heb ik Arno gevraagd voor de eerste cd van Liedjes voor de Eeuwigheid om een nummer in het dialect te zetten. En dat waren De Twee Eenzamen. En dat was een gigantisch succes. En toen is ze ook verder met het dialect gegaan.
0: Want het is eigenlijk een vastelovensnummer, toch?
1: Ja, maar als Arno het zingt, is het veren van vastelovens.
0: Dan klinkt het anders.
1: Ja. En dat is ook prima, Wes. Wel, dan kun je het wel combineren. Maar vastelovens met het serieuze leed samen laten gaan. Maar ik vind toch, laten we vastelovend gewoon in die periode zitten. En de wat melancholischere muziek de rest van het jaar. Ja,
2: of melancholie, dat is natuurlijk veel meer als alleen vastelovens muziek. Als we het over Limburgstalige muziek hebben en Vlaamstalige muziek.
1: Absoluut, ja.
2: Dus, je ziet er ook in 2000 ziet Gebe Gosdest iets met de nacht van het Limburgse lied, min of meer, hè?
1: Ja, dat is goed. Ik weet niet wie lang het nog bestaat, maar
2: volgens mij is dit het 26e jaar. En dus in één jaar is het niet doorgegaan vanwege corona. Want toen had je ook zo'n soort cd, hè?
1: Ja, eigenlijk de cd die was nog voor de eerste editie van de Nacht van het Limburgs Lied. Liedjes van de Eeuwigheid. En toen moet ik zeggen, 25 jaar, 26 jaar geleden, toen worden de cd's ook nog verkocht. Dat is tegenwoordig ook veel moeilijker natuurlijk. Maar daar hebben we echt een paar persingen van been moeten laten maken.
2: Ja.
1: Dat was echt een succes,
0: Ja.
2: Ja, in ieder geval, wij doen ook ons best inderdaad een boete het seizoen toch wel zoveel mogelijk niet vastelovensmuziek te draaien.
1: Hadden we dan net met Arno.
2: Dat hadden we net ook, ja.
1: Moet ik zeggen, vorige week ben ik nog een optreden van hem in Mazeik geweest. Hij duidt nu nog één optreden en dan stoppen. En,
2: definitief, gans.
1: Ja, er werd een nieuw piano, maar zo brengen het in ieder geval. Maar het was echt prachtig. Echt, die gaat er zitten en het gaat zo makkelijk bij hem. Hij heeft natuurlijk geweldige muzikanten erbij en het was echt genieten.
2: Een treur wel goed delvend, hè?
1: Ja, daarna kreeg je van Sef.
2: Ja. Het zit natuurlijk wel, die documentaire die toen op de televisie is geweest. Melancholie, of je hoorde het ook alweer. Nu kan ik er niet op komen. Maar ik heb ze nog steeds staan, die druvigheid, die sfeer, alsof het ganse jaar door herfst is. en hoos wintermolweren.
1: En Arno's in de kop is dat misschien ook wel.
2: Ja. We hadden dus net Arno gehuurd. En daarvoor hadden we een nummer van zichzelf, hè? Dat waren
1: Limburgse Zomer.
0: Limburgse Zomer.
2: Vertel door nog eens wat u was.
1: Ja, die had ik geschreven. Daarom vond ik hem leuk om ook in dit programma te zetten. Dus het gaat eigenlijk een beetje over de overgang van de zomer naar de van de zomer naar de herfst, winter.
2: Nou, zo ongeveer.
1: Ja, dus en daarom vond ik hem wel passen in deze uitzending.
2: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Dit is een oudje. Breng mich toes van Romeo, van de eerste cd van Romeo. En alleen dit is met een nieuwe zang. Ik pas bij het druk luisteren van de cd was ik niet zo blij met de zang die ik hem erop had gezet. En toen heb ik het voor mezelf nog een keer opnieuw ingezongen. En dat is deze uitvoering geworden.

Moet je nog een miauwe te zien? Niet elegant genoeg verneger. Geen lege lijn, maar valse schien.

0: Een vriend zijn beuken. Prachtig nummer. Ja. En Bert, dat heeft ze ook met een reën uitgekozen.
1: Ja, absoluut. Ik werd hier begeleid door Von Reinders. En mensen die Von kunnen weten dat het dos ontvallen is. En, maar ik boei heel graag een nummer ook voor het piano op speel. Want uiteindelijk blies ze dan toch gewoon een beetje leven. Als ze dit weer huurt, dan zie ik Von weer voor mij. We hebben veel samen gedaan. We ook door het land geweest. En samen met mijn zus hadden we een trio Von Berg. En deden songs van Brel en Brecht. En dit was ook wel een hele bijzondere periode.
2: Het is ook wel een beetje de melancholie van die nummers. Hè? Want het nummer van Brel was het net, hebben we gezegd, Brel.
1: Ja.
2: Ook een, bezinkt al in een vriend, hij is gestorven.
1: Ja, ja.
2: Dus, en dat is het toch wel min of meer truc. Ook in heel veel van die liedjes van dicht. Laten we zeggen, de melancholische toon is er dan een beetje in aanslees.
1: Zeker. Op een gegeven moment moet ik wel zeggen, ben ik ook gaan proberen om wat luchtigere nummers, zoals Limburgse Zomer, die we straks hoorden. Om dat soort nummers te schrijven. Maar ja, de melancholie is het wel in mij. Ja.
2: Ja.
0: Ja, want we gaan straks ook nog luisteren naar een heel mooi nummer van oorspronkelijk Leonard Cohen, Choices.
1: Ja, het is geen nummer van Cohen, moet ik zeggen. Hij heeft het wel opgenomen, het staat ook op een plaat van hem. Maar onze pianist die moest in Gouda moest een Amerikaan begeleiden. En die zitten zo voor het optreden, zitten die wat te eten samen. En toen zitten we, vertellen. En toen zit Hans, ik speel ook nog in een Leonard Cohen coverband. Of cover, misschien geen coverband. We hebben allemaal onze eigen arrangementen. En Leonard Cohen heeft nog, te zijde een Amerikaan. Dus van Leonard Cohen heeft nog eens een nummer van mij opgenomen. Oké. En dat was Choices dus. En toen zien we dat eens gaan beluisteren. En toen vonden we dat we door een hele mooie versie van konden maken. En zodoende hebben we die ook in ons programma gezet.
0: Ja, want je treedt ook nog op met dit programma.
1: Ja. Morgen zelfs, dicht in de buurt, bij de Alte Fabriek in Kaldekerken. En voor de mensen die er nog nooit geweest zijn en die morgen tijd hebben, en dan hoef je nog niet zozeer voor de muziek te komen, maar die plek alleen al, die is echt de meute om hem door geweest te zien. En ze doen ontzettend leuke en toffe dingen door in de Alte Fabriek. Dus ik kan het toch allemaal adviseren, kom gerust morgen naar de Alte Fabriek. Om 4:00 beginnen we.
0: Ja, en vanaf Vero kunt je binnenlopen. Er zijn ook nog keertjes te koop.
2: Hebben we even gecheckt, ja.
0: Ja, op de Alte Fabriek Nettetaal. Dan kunt ze nog keertjes kopen. En er staat ook bij zum 7. Mal in der Fabriek 6 maal restloos uitverkocht.
1: Ja, dat is, ja, als er 7 keer spul zijn, dan zal het niet zo zien dat er 6 keer leeg is geweest.
0: Maar wel 6 keer uitverkocht.
1: Ja, echt. Maar toen zouden we wel, moet ik wat zeggen, wat later in het seizoen. We zitten nu vrij snel naar de zomer. Ja. Ik weet niet wie dat veelt, maar goed, we begonnen ze heen.
0: Ja, en dan gaan we straks ook nog naar luisteren, naar Choices.
1: Ja.
0: Super mooi nummer. En dan staat er nog een nummer klaar van Toon Hermans.
1: Ja, gevraagd voor dialectnummers. En ik heb een prachtige CD van Toon Hermans. Alleen, het overgrote gedeelte is Nederlandstalig. Maar daar staat dit pareltje op, in het gras van de wei.

0: We lotten hem ook gans weg.
1: Iedere zaterdag geeft het los. Dan is het weer tijd voor verrukkelijk Venloos.
0: Dan protten we gewoon door de jingle weer wat maar gedoet. Het is zaterdag 12 september en geluisterd naar Dialectpoort. En je hebt zeker meegekregen dat we Bert van den Berg in de studio hebben. En we hier ook het E-team op de achtergrond. Ook altijd gezellig.
2: Mooie combinatie.
0: We zitten hier in een prachtig E-team. Och, dit is Dallas.
2: Oh, Dallas.
0: Oh, dat nog beter.
2: Dallas.
0: Die zijn een prachtig E-team bijeen. Ja, Bert, net hebben we dus gehuurd in het Engels. We zijn ook zo samen. We hebben het al net uitgebreid over gehad.
3: Ja, de beste nummer Choices inderdaad. En dat is met Tessa Kersten, zangeres. En Ton Kloet gitaar. En Hans Martens, de toetsenist. En door toeren we mee door binnen- en buitenland. Allemaal theaters en cultuurhuizen en zo.
0: Mm.
3: In ieder geval door waar luisterpubliek is.
0: Waar luisterpubliek is. Dat is toch kennelijk dus...
3: Ja. Dat zit dus in het Leonard Cohen programma. Omdat die, dat Cohen die ook op een plaat het stond. En we vonden dat hij er zeker tussen hoort.
0: En dadelijk, het volgende nummer wil je nog gaan luisteren.
3: Ja, Loop Mama Slopen. Ja.
0: Loop Mama Slopen, ja, daar hoort ook wel een voorbeeld, denk ik, hè?
3: Ja, die heb ik geschreven en ook opgenomen. Gewoon toes, hoe ik gewoon echt helemaal bij mezelf haalde. Gewoon een klein liedje. Het was bijna 2 jaar geleden, ook eerste kerstdag, dat mam stof. Het was eerste kerstdag en ik denk, mam loog bij Oxleatrix en... ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg gewoon nog heel even naar mam toe voordat ik gewoon werk. Ik moest middags gewoon varen op het veer. Werkte ik toen ook nog. En ik zeg, ik gewoon even naar mam toe. Zo op de eerste kerstdag moest ik toch bij mam zijn geweest. En mijn mam was ook niet meer bij. En goed, we hebben er een tijdje aan bed gezeten. Mijn vrouw was mij gewoon. En wie het dan geit, dus ik geef haar een kus. Bij het gewoon. En zeg, loop toch los, mam, het is goed. En ik haal het van nog. En we begonnen hoes. En ik wilde nog even een tas koffie drinken voordat ik naar het VEA ging. En de telefoon gaat van mam is overleden. En dus toen kwam dit liedje naar boven. Loop mam maar slopen.

arrogant. Mech hebben geknijd met oogkracht en leefde door elk verdriet.

0: Born with the Gift of the Golden Voice werd.
1: Ja, dat mag jij zingen. Dat was Tom Jones voor de mensen die het niet gehoord hadden. En ja, ik vind dat echt een geweldige zanger. En ja, dit is dan een nummer van Leonard Cohen ook. Dat was dan weer de link met mij. En ja, a Golden Voice, absoluut.
0: Die is toch ook wel een beetje een klein...
1: Nou, in de lommig zo... Ik kom hier niet vergelijken met Tom Jones.
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, dat is wel een zeer karakteristieke stem... die er ook zeer zeker mag zien.
1: Ja, dankjewel, dank je. Ja, karakteristiek is mijn stem denk ik wel. En dat is ook waarom dat ik duik hier dat mensen het vreselijk vinden. Maar aan de andere kant, ja, zo werkt dat.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook. Ik vind Tom Waits te gek. Ik vind Van Morrison te gek. En dat zien ook... van die stemmen waar heel veel mensen op aanveuken. Maar ik haal dat dan wel weer van. Ja. En zo zullen er ook een paar mensen zien die van mijn stem houden, denk ik.
0: Zeker weten, ja.
2: Maar goed, dat er veel variatie is in stemmen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Laat ik zo zeggen, het is in ieder geval herkenbaar als mijn stem.
2: Absoluut, ja. Absoluut. En nou ja, we de best geschakeld van Engels naar dialect, weer naar Engels. En ja, het komend weekend is natuurlijk de Nacht van het Engels Leed.
1: Ja, ja. Ja, ik had toch een nummer van Frans uitgezocht.
2: Ja.
1: Nou ja, nu kun je het heel erg goed doen, omdat dus de Nacht van het Limburgse Leed is. Dit is een nummer van Nedoet Lottem. En dat was helemaal in het begin, toen een van mijn eerste contacten die ik zo met Frans had. En ik vond dat een te gek nummer. En later misschien het veel mooiere nummers nog gemaakt. Maar deze blieft van mij toch wel weer te hebben. En luister er zelf nog voor de nacht van de Limburgse Leed.
2: De laatste keer.
1: De laatste keer.
0: De laatste keer.

0: We moeten langzaamaan afscheid gaan nemen.
1: Ja, sluiten met Frans Pollux. Een geweldig.
0: De laatste keer.
1: Wat een talent. Ja, ja, ja. Geweldig.
0: En niet van niks dat hij een CD.
1: Helemaal
0: een
1: terecht.
0: CD kreeg, ja.
1: Helemaal terecht, zeker.
0: Ja. Ja. Hé, hey Bert, super geweldig dat je er was vandaag.
1: Geer gedaan, leuk.
0: Ja, leuk. Ja. Leuk door die platen die ze is aangedragen te fietsen.
1: Zo kosten we een dag veel uur.
0: Ze kosten een leuke keer, ja. Helaas hebben we er maar één rol een tijd voor. We sluiten af en we sluiten ook af met een mededeling. Want volgende week, dan is er wat bijzonders, namelijk...
2: Ja, dan is de nacht van Limburgs Lied. En dan is er natuurlijk de Venloese 100 live vanuit de Klep. Tussen 11 uur 's morgens en 7 uur 's avonds.
0: Met diverse live artiesten.
2: Ja, dus kom allemaal gezellig naar de Klep. Gang op het in het restaurantje zitten. Op het terrasje zitten.
0: Ja, en als je dat niet doet, dan moet je natuurlijk allemaal luisteren. En ook niet vergeten, s'avonds door de stad te gaan. Want er is van alles en nog wat te doen in de stad. Honderden optredens, kijk maar op de site van het de nacht van het Limburgse Lied. En dan denk ik dat we nu langzaamaan bij het punt zijn gekomen om afscheid te nemen.
2: En we gaan het laatste nummer rijden.
0: En we gaan het laatste nummer rijden.
2: En dat is Mijn Vlakke Land.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht.

0: oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A4 richting België. Vanaf Hoge Heide is de weg dicht en dat betekent omrijden. Dat merk je op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Ridland doen het een vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.

Omroep Venlo. Verrukkelijk Venlo's. 2 uur lang liedjes uit de Venlo's platenkast. Met Bas en Marlies.

0: Wie leggen nog lang niet het lood. In elk geval vandaag zeker niet. En geen luister, dames en heren, onverrukkelijk verloos. Dat programma wat heel veel dialectmuziek heeft. Laten we zeggen, bijna alleen maar dialectmuziek heeft. Het is vandaag zaterdag 12 september. Volgende week is de nacht van het Limburgse lied. Vorige week zien we eigenlijk weer begonnen met het openen van het seizoen. En toen hadden we Patrick Postgelaat, die is in eigen top 11 heeft gepresenteerd. Dat ging erg leuk, moet ik zeggen. Maar vandaag hebben we natuurlijk weer onze vaste presentator, weer hier. En dat is ons maar liefst, want dat was er vorige week. Nee, dat had ze niet. Ik heb misschien wel eens nog een broer af.
1: Hey, goedemiddag Bas.
0: Goedemiddag Marlies.
1: Hallo, ja, ik ben blij dat ik er weer ben.
0: Ja, nou, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, maar we hebben toch al weken stilgelegen.
0: Nogal, ja.
1: En op zich is het even lekker natuurlijk. Het was ook bloody hot, hè? Bloody hot.
0: Zeg dat. Heb je er nog een beetje van genoten?
1: Van die vrije zaterdagen?
0: Ja, en ook van het hete weer.
1: Oh, nee, ik had niet zo van de hitte.
0: Tegenwoordig
1: dus,
0: niet?
1: Nee, dat hoeft voor mij niet. Maar verder, ja, natuurlijk ook fijn om een keer aan een zaterdag wat anders te kunnen doen.
0: Dat is zeker leuk.
1: En inderdaad, vorige week had ik een broelof. En grappig om te vertellen, dat was van de voorzitter van de nacht van de Limburg Sleet, Alex
0: Vermulst. Dit
1: toevallig,
0: volgende week is...
1: Ja, ja, Alex Vermulst en Willeke Stevens. En ook niet onbekend in het Venloze. Qua zang.
0: Dus, waarvan?
1: Willeke zingt het gezongen bijvoorbeeld bij Trio de Janeiro.
0: Oh,
1: en zijn moeder is Mieke Stevens. En die is
0: die ken
1: ook
0: ik.
1: Heel bekend in het
0: Die ken
1: Tanduze.
0: Ik al.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Dus nou, leuk om er weer te zien. En ja, we gaan er weer een mooi NOS-seizoen van maken.
0: Een mooi NOS-seizoen. En dit oor hebben we een leuke selectie van liedjes die in de top 100 stonden, van de Veluwe 100 stonden. En we hebben toch eigenlijk gewoon naar een stak of wat gepakt. Ad random, zo je dat heel mooi in die Veluwe zit. Gewoon, we hebben wat vingers op de blaad laten rusten. En die nummers hebben we in ons systeem ingevoerd. En dan wordt je nu het komende oor naar luisteren. En net heb je natuurlijk gehoord natuurlijk al de hele karakteristieke stem van Marco Schel van de Drekskaters. Die hebben een gastshow truc, hebben die ook op de nacht van het Limburgse lied de Veldeke Overprijs hebben die gewonnen. En we gaan nu mee verder. We gaan nu verder met het volgende pleetje.
1: Met het volgende pleetje. En dat is Limburg van Ben Verdelle en Lottie Boermans.

0: En dat was Willy Caron. En ja, Bas, vertel eens, waarom moet deze plaat in die lijst staan?
1: Ja, ik denk die plaat moet in die lijst staan, omdat mensen erop gestemd hebben.
0: Ja, maar waarom komt ze in die lijst? Wie komt ze in die lijst?
1: Dat weet ik niet precies. Door moeten we dadelijk misschien maar eens even een hulplijn in gaan roepen.
0: Ja, dat vind ik een goed idee.
1: Gaan we daar eens even vragen aan de opper-samensteller van die lies.
0: En dat is Jeroen Kupers.
1: Jeroen Kupers gaan we dadelijk even bellen. En dan zullen we idee eens even het vuur aan de schenen leggen.
0: En we gaan even informeren wie dat nou eigenlijk zit. Van waarom komt ze op die lies? En hè, wie zit het dan met het stemmen op die lies?
1: Ik weet dat er toch wel honderden stemmen naar deze plaats zijn gegaan. Dus dan, ja, dan moet zo'n plaat gewoon ook in de lijst terechtkomen.
0: Daar ben ik helemaal met de Gens.
1: Kijk, ik weet bij de top 454, maar ja, dat zijn natuurlijk ook wat meer platen.
0: Ja.
1: Dan komt ze met 20 stemmen komt ze er wel in. Maar hey, moeten er toch wel wat meer mensen stemmen wil ze erin komen.
0: Ik kan net zeggen, er moet wat meer gebeuren.
1: Er moet wat meer gebeuren, ja. Ja. Misschien weet je niet waarom dat we nu uitgerekend volgende week een top 100 uitzenden. Maar dat heeft ermee te maken dat er dan volgende week de Nacht van het Limburgse Lied plaatsvindt. En de Nacht van het Limburgse Lied, dat is een groot dialectmuziekfestijn door de ganse stad. Dat begint al, eigenlijk smiddags al, maar ik weet dat er om 7 of zo ook al het een en ander te doen is in Doemani. Dan wordt een oeuvrepries van Veldeke wordt dan uitgereikt. En dan wordt dit jaar uitgereikt aan Zeer Bataille. Dat zal ik misschien niet onmiddellijk wat zeggen. Maar Zeer Bataille, die heeft vooral in de jaren 90 en 80, 90 en 0, zeg maar, van deze nieuw zelfs, heeft hij heel veel liedjes gemaakt en ook cabaret gemaakt in het Limburgs dialect. En misschien herinnert je ook nog wel de cd's van de Bataille's Carnavalade. Herinnerst je dat?
0: Nee.
1: Oh, nou ja, die kreeg ze destijds. Dat was in het begin van de Venloes, van de boetezitting. Kreeg ze die van niks meer een Kretje Brands destijds. Toen kreeg ze ons in. Er stonden allemaal mooie, oude Limburgse vastelovensliedjes op. De Matthijs Carnavalade. Dus ja, goed. Mich is de naam wel bekend. En hij heeft heel veel betekend. En de jury heeft gedacht dat het goed was om die man de prijs te kennen. En ook natuurlijk heel erg belangrijk is den dag dat de cd Liedjes van de Eeuwigheid tweeën wordt uitgereikt. En dat zijn liedjes die door andere artiesten uitgevoerd werden. Dat zijn allemaal liedjes van Frans Pollux.
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En want sowieso de ganse dag is vind ik echt, ja, sluit perfect aan bij ons verrukkelijk Venloes programma. Mm. Dus misschien hadden we dat wel de ganse dag uit kunnen zenden, Bas.
1: Hadden we kunnen doen, maar ja, ik wil zelf ook een glaasje bier drinken vanavond.
0: Oh ja, en dat was ook heel geer natuurlijk dat de collega's ook de kans kregen om mij te presenteren.
1: Hè? Juist, storm. Dus laten we het maar allemaal lekker verdelen. Hè? Ja. Dat is ook maar het beste.
0: En lekker gezellig in de klep.
1: Lekker gezellig in de klep. Dan kun je allemaal terecht volgende week. Van 11 uur 7, geloof ik. Ja,
0: van 11 tot 7.
1: Van 11 uur 7 kun je in de klep terecht. En in ieder geval, dat gezaghebbende, denk ik dat het goed is. Dat we een pleetje gaan draaien, Marlies. Wat is tegen op de rol stond?
0: Hij stijgt op de rol. Iedere dag van Bert van den Berg. En die krijgen we straks in ons programma.
1: Nou, toch gaan we weer.
2: Dames en heren van de klas van 2016. Gebruik zonnebrandolie. Als ik ook één tip mag meegeven voor de toekomst, dan zullen die tips zien: zonnebrandolie. De voordelen van zonnebrandolie op lange termijn zijn bewezen door geleerden. De rest van mijn adviezen zijn nergens op gebaseerd. Die zijn puur op mijn eigen ervaring. Ik hoor nog nooit die adviezen geven. Geniet van de kracht en de schoonheid van die jeugd. Och, laat ook maar. Je zal de kracht en de schoonheid pas begrijpen als ze weg is. Maar geloof me, over 20 jaar zal ze terugkijken naar foto's van zichzelf

zoet. De besneden zo diep als de dingst. Maak je geen zorg over de toekomst. Maak je überhaupt geen zorg. Want besef dat zorg maken zo effectief is als een rekensom proberen op te lossen door kauwgom te kauwen. De echte problemen in die leven zijn zich waarschijnlijk nooit binnengeschoten wie ze zich zorgen maakten.

zee. Spul niet met het hert van anderen en pik het niet als mensen met 10 hert schudden. Flos, vergooi die met 10 niet met jaloersie. Smijs geen chauffeur, mij lees de achter. De race is lang en uiteindelijk race je alleen tegen zichzelf. Onthoud complimenten die ze kriegt en vergeet de beledigingen. En als het dich lukt, vertel me dan wie ze dat gedaan is. Bewaar die niet levensbreven, maar gooi die bankuitschriften weg. Stretch. Vul dich niet schuldig als ze niet weet wat ze moest doen met die leven. Veel interessante mensen die je kent, wisten met de 22 ook niet wat ze met hun leven wilden. En enkele van de interessantste weten met de 40 nog steeds niet. Misschien geeft ze trouwen, misschien ook niet. Mogelijk krijgt ze kinderen, mogelijk ook niet. Wie weet geeft ze uiterein als ze 40 is. Wie weet dansen de funky chicken op die 74ste trouwdag. Wat ze ook duist, feliciteer zichzelf niet te duik. Maar blijf optimistisch. Die keuzes maken 50% kans, maar de keuzes van anderen ook. Geniet van die lief, gebroek het op alle wies. Ben er niet bang voor. En ben niet bang wat anderen ervan denken. Het is het mooiste wat ze ooit zelfs hebben. Dans, zelfs al kent ze het alleen toes doen. Kijk niet naar fotomodellen sites. Die zorgen er alleen voor dat ze dich lelijk voelt. Leer die elders kennen. Je wist nooit wanneer ze vergroot verdwenen zien. Blijf eindelijk keer in Amsterdam, maar ga weg voordat ze te hard is. Blijf eindelijk keer in Limburg, maar ga toch weg voordat ze te zaak is. Misschien hebben ze een spaarrekening, misschien een rieke partner. Maar je weet nooit wanneer de ene weg wil. Wat zou je nooit met die hoog? Anders is het op de 40ste uur of ze 85 is. Ben voorzichtig van waar ze advies aan neemt. Maar ben geduldig met degene die het te geven. Advies is een vorm van nostalgie. Het geven de

0: voor meer als het weer is. Maar vertrouw me wat betreft de zonnebrandolie. Afgelopen.
1: I keep looking for a prince.
2: Dit zien Bas en Marlies met de verrukkelijke platen.

0: En dat was...
1: Oh, dankjewel.
0: Oh, dankjewel. Dankjewel, Bert.
2: Gerdom.
0: En dat was Bert van den Berg natuurlijk. Met Ieder een Dag. En T-Kump dadelijk in het volgende oor en ons programma.
2: In het volgende oor komt hij in ons programma. Ik denk dat de zonnebrandcreme al mee heeft genomen, hè?
0: Ja, wat denk ze?
2: Ik denk het wel. Dat is hard nodig, de zonnebrandcreme.
0: Ja, doe nog... Nou, niet meer, toch?
2: Nou, de zon kan toch nog verrodelijk zien, hoor.
0: Ja,
2: en voor alles zijn naar Mallorca geweest.
0: Oh ja, die geest lekker naar Mallorca,
2: hè? Ik vond nog lekker Mallorca een keer, ja.
0: Ja. En ik moet bakken op Tenerife.
2: Ja.
0: Dat zien jullie geluksvogels, hè?
2: Ik zeg het echt. Maar nou, dat dus, hè, nummertje 66 was het, uit de top 100 van dit jaar. En dat was dus Romeo met Iedere Dag. En wie gewoon dan maar veel, hoor.
0: Het volgende nummer. En dan moet ik goed kijken, want ik net keek, ik ga niet goed.
2: Nee, die keek zijn niet goed.
0: Dat is erg, hè? Het is het Chinese liedje van de Vrijbuiters.
2: En je mag mee zingen, Toes.

0: Ja, zo valt er wat af te wensen. En dat hebben we net gehuurd op nummertje 61. We hebben gewoon in de gas random nummers hebben we gekozen. Willekeurige nummers uit de lease van dit jaar van de top 100. En we gaan zo meteen gaan we bellen met Jeroen Kubers. De door alles van werd.
1: Zeg Bas, en als Ticht nou een wens moest doen, wat zou ze dan wensen?
0: Goed, dan vroeg ze wat.
1: Ik ben vervaldig.
0: Ja, nogal. Als ik een wens voor moet doen, dan zul ik wensen dat ik mij een tweede appartement kon aanschaffen in Parijs.
1: Oeh, dat ja, klinkt goed.
0: Dat klinkt zeker goed.
1: Très bien.
0: Dat zul ik wel willen.
1: Ja.
0: En dan zul ik om de havenklap toch hier gewoon en weer terug.
1: Lekker naar Parijs.
0: Lekker dan bijvoorbeeld lekker met de vastelovend naar Parijs. Lekker rustig.
1: Toch niet met de vastelovend?
0: Ik bedoel met de vastelovend. Nee, naar Parijs.
1: Oeh. Dus
0: Domon, nee.
1: Dat is
0: ik
1: toch
0: vergis
1: dat, dat bekende vastelovensliedje van...
0: Ja.
1: Dat ze juist vanuit Parijs naar Venloeken.
0: Ja, inderdaad. Ik vergisde mij ook.
1: Ja, dat mag ik aannemen, ja.
0: Ik vergisde mij. Dat waren, ik bedoelde eigenlijk precies andersom. Maar zullen we nog een pleitje gaan luisteren?
1: Jazeker. Even kijken, we hebben De Wereld is Mooi van de Kwanten-Hippenklooster.
0: Nou, dan laat hij maar eens huren.

0: Ja, we kennen hem niet. Hij was Lex Uiting, de Utsignor, dat de prins was. Een ganse serie, een ganse film heeft gemaakt. En dit liedje kwam door de Zogenbuur. En inmiddels kent gans Limburg dit liedje van A tot Z meezingen. En dit was, want we zien inmiddels de top 4 binnengekomen van dit jaar. Dit was de top 4 van dit jaar, van de Venlo's 100.
1: Ja, we gingen weer in een trein door, ja, Bas.
0: Weer in een trein door, ja.
1: Weer in een trein. Ja, die reed je vandaag niet. Oh, nee. Die reed je afgelopen woensdag.
0: Woensdag reed je niet.
1: Klopt. Ik vergis me al.
0: Ja, nee, dat was woensdag. Dat was woensdag. Had ze de trein nu, die woensdag dan?
1: Ja, ja, ik mis eigenlijk met een trein, maar ja, dat was helaas niet mogelijk. Dus,
0: nee, nou ja, maak niet juist lekker een vrije dag.
1: Ik ben er toch gekomen.
0: Maar, ook goed.
1: Ook goed.
0: Hey, zouden we gewoon verder gaan met de nummer 3?
1: Ja, dat is Hallo in de Yellow. En dat is de nieuwe versie van Chantal Jansen samen met de Hershanen. En ik vind hem bijzonder tof.

0: op den Lädchen im Rhein.
1: Ja, en dat is een tijd dat we nog altijd mij is vast hebben geluisterd. Dat was trouwens de nummer 1 van vorig jaar. En van het jaar ervoor, en ervoor, en ervoor, en ervoor, en ervoor, en ervoor. Hebben we dit jaar een bijzondere verrassing. En daarvoor ging ik zeggen aan de telefoon Jeroen. Jeroen Kupers, welkom

0: En dat komt meer eigenlijk doordat twee verschillende artiesten, allebei in hetzelfde jaar zo wat besloten hebben, van de liedjes, een nieuwe versie met iemand anders op te nemen.
1: Nou, kijk eens aan. En, vertel. Of nee, of gaan we dat nog niet onthullen? Gaan we nog heel even de spanning opbouwen?
0: Dat is misschien wel leuker, ja.
1: Dat is leuker, hè? Dat is leuker.
2: Ja, we hadden net de nummer 2 gehuurd. En de nummer 2 was dus niet Lottem.
1: Dus we zien natuurlijk allemaal super benieuwd weer er op eind zijn. Maar we gaan de spanning even opbouwen, Bas.
2: Oh,
1: we bouwen de spanning op. Want ik had namelijk nog een andere vraag, Jeroen.
2: Het wil nog wel weten.
0: En dat is.
1: Ik wil heel weten van, wat zijn de criteria om in die lijst te komen? Want ik zie er wel eens een Engels nummer in staan. Ik zie er ook mensen die Nederland Venlo komen. Wat zijn de criteria om in deze Venlose top 100 lijst te mogen staan?
0: Nou, dat is een hele leuke vraag die ze stelt, Marlies. Want dat is ook heel makkelijk goed te leggen. Het liedje of de artiest van dat liedje moet een band hebben met Venlo. En dat is ook de reden waarom dat we wel eens de vraag kregen van waarom staat er Roanesse eigenlijk met nummers in die liedje? Die komen toch gaan niet van Venlo?
1: Klopt.
0: Of waarom staat er een liedje van een Engelstalig nummer in die liedje? Dat is toch geen Venlo's? Dat moet ook niet. Hè? Als ze een liedje schreef, zoals Marieke Doesborg in het Engels, kan ze ook gewoon in het liedje komen. Maar schreef zich als Roanesse een liedje, terwijl ze uit niet Venlo komt. En het liedje heet wel over Venlo.
2: Kians, het was 12 voor in Venlo.
0: Dat was nog. Ja. Precies.
1: Ja.
0: En dat is het criterium. Het mot Venlo draaien of uit Venlo komen. Dat is een beetje voor jou.
1: Nou,
0: dat vereist te zien.
1: Nou, dat is helemaal duidelijk.
2: Ja. Dan zien we weer gans beetje leeg. Dus zeg Jeroen, we moeten er langzaamaan een punt aan gewoon breien. Leuk dat ze even de uitzending kwams. En misschien, zoals Tig ons nou al willen onthullen, wie de nummer 1 is.
0: Wil ik daar een klein beetje inleiden? Of
2: ja,
0: zitten we echt
2: er is nog 20 seconden.
0: Oh, lekker. Het komt eigenlijk omdat Frans Polk zit besloten met het Metropoolorkest een nieuwe versie van Alt Mekkes Vas op te nemen. Dus daar komen we dit keer 2 keer tegen in de lease.
1: Oh.
0: Onder andere op nummer 2 dus, hè, met de plaat die we net hoorden. En daardoor is de Herfsthanenband met Dikbis Alles dit jaar de nummer 1.
2: Nou, dan is de kop er, dan is de verrassing nog gelijk weg. Nee, dan is de verrassing. We hebben nu onthuld, bedoel ik. Daar hebben we nu onthuld, officieel, wie de nummer 1 is. De nummer 1 is dus. Zeg het dan een keer, rapapa, Jeroen. De nummer 1 is.
0: De Herfsthanenband met Dikbis Alles.
2: Dikbis Alles. Zal we dan maar gelijk nog gaan luisteren?
1: Ja, ik vind het een fantastische nummer 1. En nou, Jeroen, hartelijk dank voor die toelichting.
2: En dan zien we ons volgende week.
1: Bij de Venlose 100.
2: Oké dan.
0: Fijn weekend.
2: Ja, okay. Dicht ook, hè?
1: Fijn weekend.
2: Yo, hi.
3: En dan nu, nummer 1.

0: is Omroep Venlo.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd

0: opgezogen. Mischa Breedewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Breedewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de A4 Rotterdam richting Antwerpen dicht tussen Hogerheide en Knop Markiezaat vanwege wegwerkzaamheden. Daarom is het druk op de weg met omrijders op de A58 richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
8: Het verheugt mij bijzonder u heden welkom te mogen heten op deze zaterdag 12 september 2026, een dag die, dankzij de toewijding van zoveel, wederom in het teken staat van Open Monumentendag, waarop het verleden zich in al zijn waardigheid aan ons openbaart. En thans is het mij een waar genoegen uit te spreken dat ik de hoop koester, ja, de oprechte hoop, dat ook deze bescheiden radioshow, die zich met volharding en liefde voor het vaderlandse cultuurgoed aan u richt, eens de eervolle erkenning zal mogen ontvangen als immaterieel cultureel erfgoed, opdat zij blijven voortbestaan in het hart van hen die haar beluisteren. Mogen deze uitzending u allen veel luistergenot schenken en mogen zij bijdragen aan het bewaren van hetgeen ons dierbaar is. Ik heb gezegd.

0: een van de bekendste nummers van Steve Winwood uit 1986. Ook toen een grote hit hier in Nederland. En als je me goed hoort, dan hoor je op de achtergrond nog Chaka Khan zingen. Ja, ja, dat is echt waar. Staat niet vermeld op toes, maar ze zingt toch wel echt mee. Dus dat je maar weet.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
0: Ja, een hele goede zaterdagmiddag. Dus weer tijd voor het laatste programma van deze Omroep Venlo Radio Zaterdag. En ja, het is vandaag Open Monumentendag, dat onze oud-collega net vertelt. En dat betekent dat ik weer een bommetje volle show heb. Zometeen ook voor jou een nazomerse boltip. Natuurlijk nemen we de week in 5 minuutjes weer met je door. Ik heb vandaag 10 dingen waar je echt gelukkig van wordt. Verder natuurlijk weer aandacht voor evenementen dit en komend weekend. En nieuwe Turn of the Base Dance Classing, de Roboscoop staat klaar. En natuurlijk ontzettend veel goede muziek. Ja, blijf vooral luisteren, want het belooft er één groot feest te worden tot aan 6 uur. Mag ik de hekken sluiten? En ja, dat doen we gewoon met volop vrolijkheid. Jouw muzikale zaterdagmiddagborrel gaat gewoon los. En dat doen we met een oudje, maar dan een nieuw jasje. Velers die maakt hem ooit een keer als Insomnia, I can't get no sleep. Maar Baby Rexha maakt een eigen tekst ervan. Bel Velers op, zullen we hem opnieuw opnemen? Velers zei, ja, dat doen we. En het gevolg is New Religion.

0: van de beste van Nederlottum, als je het mij vraagt. De Zeutse Wind, en of je nou weet of deze ook in de Venlose 100 staat. Wacht dan nog een weekje, dan weet je het zeker. Net hoorde je al bij Verrukkelijk Venloos de ontknoping. En die is spannend dit jaar, maar of deze er ook in staat, we zullen het horen. Ik hoop van wel even, want we vinden een ontiegelijk goede plaat.
1: Sip and Saturday, borreltip.
0: Ja, en wat voor een borreltip heb ik vandaag voor je? Een september borrelplank, want de nazomer ontmoet het vroeg voorjaar. En nazomer was het, hè? Aan het begin van de week nog 30 graden. We hebben regen gehad, we hebben van alles wat gehad deze week. Oftewel, de herfst is toch echt een aantocht. En als je naar de boompjes kijkt, de kleurtjes veranderen ook, dat is mooi. Nou, wat leggen we dan op de borrelplank? Het seizoensfruit. Oeh, ja. Vul de plank met de verse vijgen, paarse druiven, bramen en rijpe handperen. Deze zijn in september op hun allerbest en geven een frisse, zoete theeganger aan hartige kaasjes. Ah. En dan een warme blikvanger, een warme borreldip van brie of camembert. Dat zijn de hartige kaas nou. En die leg je in een ovenschaaltje. Keef de bovenkant in een toppen met honing, rozemarijn, walnoten en eventueel een lepel vijgenjam. Eventjes 10 tot 15 minuutjes bakken in de oven op 180 graden. Totdat die heerlijk vloeibaar is om te dippen. En dan nog meer hartige bites. We gaan een beetje bijten erin. Combineren met dun gesneden prosciutto of gedroogde worst. Gezouten noten en knapperig zuurdesem stokbrood. En dan hebben we ook weer een fris theegaantje nodig. Wat zoetzuur toevoegen, zoals ingelegde bloemkoolroosjes of komkommer. Dit snijdt perfect door het vette en romige van de kaas heen. En dan het belangrijkste, wat drinken we erbij? Nou, vervang die lichte zomerse rosé's door een soepele rode lichte, dat is wel belangrijk, rode wijn. Een Pinot Noir van een Beaujolais. Of kies voor een spiced apple cider. Oeh, dat is ook lekker. Dit sluit naadloos aan bij die vroege najaarsferen, zonder dat het meteen te zwaar wordt. Dus ik zou zeggen, bon appétit. Wat gaan wij doen? Wij gaan weer zingen met z'n allen. Oeh, en ik heb een hele mooie voor je klaarstaan. Uit de 2012, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

Yes, even terug naar de jaren 90 met Two Princes van Spin Doctors. En dan is het alweer tijd om de eerste activiteit met jou door te nemen. Want vorige week zaterdag is er geen reguliere aflevering van Sip & Saturday. En dat geldt ook voor Patrick staat op de rotonde, net wakker en verrukkelijk Venlo's. In plaats daarvan mag je vorige week zaterdag de hele dag genieten van de Venlo's 100. De hele lijst met de 100 mooiste, beste en leukste liedjes en leedjes uit onze eigen gemeente. Zoals al een heel aantal jaar wordt de lijst uitgezonden voorafgaand aan de nacht van het Limburgse leed. 'S Ochtends om 7 uur begint Patrick vanuit de studio met The Bubbling Under. En dat zijn de liedjes die de lijst net niet hebben gehaald. En vanaf 9 uur start dan Harold Bauer samen met mij de officiële lijst. Na het nieuws van 11 uur nemen Huberen en Bas Vissers het vanuit het terras van Café de Klep in de Venlose binnenstad over. Ja, de uitzending gaat daar verder tot 7 uur 's avonds. En tijdens de uitzending worden niet alleen de 100 liedjes die jullie hebben gekozen gedraaid, maar komt er ook elk uur een artiest live optreden. Nou, ben jij benieuwd hoe wij eruit zien? Niet schrikken hoor, we zullen papieren zakken meenemen om ze voor hoefjes te zetten. Kom dan vanaf 11 uur naar de stad en geniet mee met ons. En waar we ook van kunnen genieten, dat is altijd een goed idee, dat is van een topzangeres. Ze heeft al een paar keren borstkanker overwonnen, maar toch komt ze weer terug. Over wie heb ik het dan? Over niemand minder dan een van de beste Blue Eyed Soul zangeressen van de Zeros, Anastasia. I'm Out of Love. En je hoort die platen die zich samplen, dus hoor je gewoon kraken op de achtergrond. Mooi, hè?

8 jaar geleden was hij nog dakloos, maar tegenwoordig scoort hij hit na hit na hit na hit. Ik heb over Alex Warren en zijn nieuwste single was Passenger. Jawel. Zometeen draai ik voor jou de zangeres uit Venlo die de meeste succes had in de top 40. Wie dat precies is, dat ga je dadelijk horen. Maar eerst neem ik een message door. De week in 5 minuutjes. Want wat voor week was het? Nou, dat was de week waarin we woensdag lege stations, maar een nauwelijks drukkere ochtendspits meemaakte. Ja. Het was ook de week waarop Schiphol op zijn beurt 58 vluchten schrapte vanwege een storing bij de Britse verkeersleiding. En de week waarin het nieuwe zwembad De Ploens in Bleek even niet toegankelijk was vanwege een grote stroomstoring aldaar. Nou ja, ik zou zeggen, water en elektriciteit gaan nu eenmaal niet zo heel goed samen. Dat had je moeten weten. Het was ook de week waarin, naar aanleiding van diezelfde stroomstoring, Vickery het geboortecentrum maar vast gaat uitbreiden. Ja, Bleekse babyboom in 8-9 maanden opkomst. Yes. En het was ook de week waarin het Alkmaarse ziekenhuis compleet werd overvallen door de misbruikverdenking van een oud arts. En de week waarin Miss Oostenrijk op 22-jarige leeftijd is overleden. Dat is niet zo fraai. Maar ook de week waarin bekend wordt dat de huishoudens een kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan de Belastingdienst. En dan met name de senioren. Het was ook de week waarin bekend werd dat deze huishoudens het geld dat ze overhielden jullie almas uitgaven aan duurzame spullen. Want dat dan is, dat vermeld die story niet, maar het zijn duurzame spullen mensen. Het was ook de week waarin we geen geld hadden, want de suikerspijs is enorm gestegen door lage productie en extreem weer. En het was de week waarin de Venlose kinderboerderij de bijzondere erkenning levend erfgoed ontvangt. Gratuleerd. En dat was de week waarin de spelers van Viking Venlo naar het WK Kanopolo mogen gaan. Ook daar gratuleerd. En het was de week waarin tennisser en titelhouder Alcaraz bij de US Open werd uitgeschakeld door Shelton na een nachtelijke thriller. Dat is tegenwoordig wel vaker bij die grote toernooien, dat die wedstrijden uren en uren blijven duren. Het wordt steeds spannender. Maar om dan zo op en neer naar dat balletje te blijven kijken, ik weet niet of het er vrolijk voor wordt. Goed. Het was ook de week waarin de Spaanse voetbalsters hun eicellen gratis mogen laten invriezen. Jawohl. En de week waarin het sportpark Ringenberg officieel opnieuw is geopend. Ook dat is een pluimpje waard. En bij Château de Holtmule nieuwe stukken Tegelse geschiedenis werden onthuld. Aha. En de week waarin minister Letschert een eerste stap zette om de veelbesproken omroep Ongold Nederland van de tv te halen. En het was ook de week waarin de veelbesproken Full House-actrice Lori Loughlin een echtscheiding aanvroeg. Dan zeg je veelbesproken, jawel. Na die Full House-serie, begin jaren 90, nummers van die vrouw gehoord. Behalve omdat ze haar dochter dan nog eventjes op de universiteit wilde krijgen. Terwijl de meisje zo dom is als dat in mijn achterste. Maar dat maakt niks uit. En nou weer dit. Dus zo zorg je wel dat je nieuw blijft. En het was de week waarin de band Nothing But Thieves, die komend hier nog voorbij komen, aankondigde volgende week zaterdag zowel in Utrecht, Brussel als Londen op te treden om een nieuwe album Stray Dogs te presenteren. Nou, genoeg te doen, dus blijf vooral luisteren. Straks heb ik de Rob 10 voor je met 10 dingen waar je echt gelukkig van wordt. Maar eerst, zoals beloofd, de zangeres die het hoogste scoorde in de top 40. Ze is geboren in 1972 in Venlo. Tegenwoordig resideert ze op Bali en is daar kunstenares. Maar in de jaar studententijd, dan zong ze in Rotterdam bij de Hermes House Band. Iedereen kent gewoon la, la, la, la, la. Ja, die ja. I Will Survive the Gloria Gaynor cover. Dat wordt door haar gezongen. En 2 jaartjes later probeerde ze het nog eens, maar dan met deze plaat. Singeltje bracht niet heel veel uit, maar wel leuk om weer eens op te zetten. Judith Ansums, dochter van onze staat, If You Can't Give Me Love.

Oorspronkelijk 1978, gezongen door Suzy Quatro. Maar deze vers van Judith Ansums uit 1996, die mag er ook best wel wezen. Hè? En als je nou naar het hoesje kijkt en je denkt, ik ken dat gezicht. Nou, dat kan wel kloppen, want Judith had aan het begin van zijn zangcarrière nog een carrière erbij. Toen presenteerde ze ook van die belspelletjes, Cold TV en zo, die toen op de commerciële zenders waren. En iemand anders die dat ook deed, dat was Jeroen van der Boom. Hey, die kennen we allemaal wel. Zijn zangcarrière ging een beetje beter dan dat, maar toch leuk om weer eens eventjes op te zetten. En zo komen wij aan bij de Rob 10 van vandaag. 10 dingen waar jij echt gelukkig van wordt. Oeh ja, wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Een mooie zonsondergang. Of een koud glas bier of wijn op een terras op een warme, zonnige dag. Slapen in een vers gewassen bed. Het horen van je favoriete liedje. Knuffelen. Aankomen op je vakantieadres. En dan bedoel ik dat je daar arriveert. Niet dat je 10 kilo zwaarder terugkomt naar Nederland. Dat bedoel ik dan niet mee. Hè? En dan, wat is er meer 10 dingen waar je echt gelukkig van wordt? Op nummer 7, een compliment krijgen. Jawel, dat doet iedereen goed. En op nummer 8 ook, een kind horen lachen. Ook altijd fijn. Tovert bij iedereen een glimlach op het gezicht. Hè? Willy Alberti zong dan. En op nummertje 9, oude foto's terugzien. Dat is van voor die 10 kilo die je op vakantie was bijgekomen. En op nummer 10, de allerbelangrijkste waar je echt gelukkig van wordt. Chocolade. Ja, en als we het hebben over favoriete liedjes. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de legendarische dubbel LP Songs in the Key of Life van Mr. Stevie Wonder uitkwam. En ter gelegenheid daarvan kondigde hij deze week aan dat hij dit jaar naar Amsterdam komt voor wat gelegenheidsconcerten. Ga dat zien, want ja, de LP die mag er zijn. Hij is nog steeds goed. Niet van die LP, maar wel een lekkere. Zijn ode aan Bob Marley. Master Blaster, oftewel Jammin. Oeh ja, ragga man. Doe de oogjes maar dicht, dat doet Stevie ook.

hij bleef lekker in 1980. Iemand die soul, een beetje funk en reggae met elkaar vermengde. Het was niemand minder dan onze eigen vriend. Stevie Wonder, zijn ode aan Bob Marley en de reggae. En dat was heerlijk. En zoals altijd gaan we er dansend uit dit uur. Ja, wat is dat dan? En wat voor een plaatje heb je dan voor ons klaarstaan? Oeh ja, ik blijf even bij de klassiekers, want dat is een beetje tijd voor disco. Ik ga het over drie broertjes hebben. De broertjes Gibb. En als je dat vertaalt naar Engels, de B van Brothers. En de G, de G van Gibb. Dan kom je uit op Bee Gees. Hey, die kennen we allemaal. Nou, vanaf eind jaren 60 hadden ze al grote carrières. Meer soulvolle pops. Ze schreven allemaal wel eigen nummers. Ze speelden alles zelf in. En die carrière ging een beetje rustig aan. Totdat hen gevraagd werd om een soundtrack te schrijven. Een soundtrack voor een film. En 1977, die kennen we allemaal. Saturday Night Fever. Nou, de film werd een succes. De soundtrack werd een nog groter succes. Dat kennen we. Een beetje in die nasleep ervan, want eigenlijk waren de Bee Gees wel een beetje klaar met de disco. Kramen we deze plaat uit. Welke plaat heb ik dan over? Die heerlijke disco classic uit 1979, dat is van daarna. En daarna gingen ze weer hele andere muziek maken. Hebben ook een tijd niet samen opgetreden, hadden ze geen zin meer in. Wel nog heel veel muziek voor anderen geschreven met z'n drietjes. Ook sommige plaatjes gemaakt waar ze een beetje spijt van kregen. Van, oh, hadden we die toch maar zelf ingezongen? Zo'n mooi nummer. Goed, kan gebeuren. Spijt kwam achteraf, deze niet. Dit was een grote hit. Ik in de jaren 90 is een keer gecoverd door de A-teens. De ABBA-teens gingen een nummer van de Bee Gees zingen. Kan gebeuren. Maar deze is toch echt van de Bee Gees zelf. Welke plaat heb ik het over? Van Zeeltje, de Bee Gees uit 1979. En... oh ja... Tragedy. Wat een tragedie allemaal. Zometeen nieuws en reclame van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al heel de dag druk op de A58 richting

0: Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland is veel omrijdend verkeer aanwezig door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er hier 45 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
3: Tot ziens in onze winkel.
2: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Mijn computer zegt 1974, maar hij staat nu toch echt in de hitlijsten. Jolene van Dolly Parton, waar een overlijden toch niet allemaal goed voor is. Hè? Dus het kan verkeren, zullen we maar zeggen.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
0: Yes, en je bent aangekomen in het tweede uur van Sip & Saturday. Jouw muzikale zaterdagmiddagborrel hier bij Amper Venno Radio. En ik heb voor jou nieuws over de Nacht van het Limburgse Leed. De 25e editie, jawohl. Komende zaterdag, traditioneel de derde zaterdag van september, vindt in de Venlose binnenstad weer de Nacht van het Limburgse Leed plaats. Dit jaar een jubileumeditie. De nacht wordt voor de 25e keer georganiseerd. En de nacht begint het al om 7 uur 's ochtends. Ja, hier bij Omroep Venlo Radio met de Bubbling Under en aansluitend de Venlose 100. Vanaf 5 uur 's middags staat het hoofdpodium voor het stadhuis met de jonge dialectband Evo, gevolgd door Bjorn en Mieke die om 17:15 acte de présence zullen geven. Verder op het hoofdpodium de reunie van de Venlose band Blauw, Spik en Span, de herfstaande band. En het hoofdpodium wordt dit jaar afgesloten om 21:45 door de Drekskaters en Vrienden. Terug van weg geweest is de Lusternacht. In de Mali krijgt Gerard Bartoulet, beter bekend onder zijn artiestennaam Gerard Bataille, om 7 uur de Veldeke Oeuvreprijs uitgereikt. Daarna zal pianist Egbert Deriks samen met bariton Sef Disse de voorstelling Funs brengen. Een ode aan de Venlose acteur, zanger, tekstdichter Funs van Grinsven. Verder kun je deze avond en nacht optredens meemaken van Kitty Roeven, Opgevul, Net Doet Bed, Jos Menne, Chic, Marleen Rutte, Baruschko, Mensenkinder, Ziesjoem, Springlevend, Quantenhippen en Hart. Kijk voor het volledige programma, inclusief de aanvangstijden en de locaties op www.limburgsleed.nl. Zometeen heb ik ook een actrice, die komt wel uit Venlo, maar zingt niet in Limburgs, maar in het Engels. Maar eerst een hitje van een jaar geleden. Schitterend intro vooral. Benson Boone, netjes soul hoor. Mystical Magical. Ik wil dat zo'n carnaval denken als ik dit hoor.

0: Fijne electropop hier uit de eigen stad. Jorden Janet Leigh en haar My Desire. Ja, mag er zeker wezen. Helemaal niet slecht zo'n plaatje. Dus blijf dat vooral luisteren. Altijd mooi, zulke initiatieven.
1: Turn up the bass. Dance classic.
0: Ja, dat is tijd voor de Turn Up the Bass Dance Classic van deze week. En we gaan terug naar het begin van de jaren 90, naar een track die het nachtelijke clubgeluid wereldwijd definieerde. 3 AM Eternal van de KLF. Het Britse duo, bestaande uit Bill Drummond en Jimmy Cauty, stond bekend om een eigenzinnige aanpak en een mix van house, ambient en acid invloeden. Deze single verscheen in verschillende versies, maar vooral de Live at the SSL editie werd een enorme hit. Nou, laat me die nou net voor je klaar hebben staan, dus komt dat even goed uit. In 1991 bereikte deze uitvoering zelfs de nummer 1 positie in de UK. In Nederland schopte de single het tot de 6e plaats in de Vaderlandse top 40 en werd daarmee de op 1 na grootste hit van de KLF in ons land. De track is een typisch voorbeeldje van de energieke, repetitieve rave sound van die tijd, met strakke beats, samples en kenmerkende vocalen van rapper Ricardo Davos. 3 AM Eternal werd een mijlpaal in de opkomst van de internationale dancecultuur en blijft een vaste waarde voor iedereen die die vroege jaren 90 wil herbeleven. Samengevat in 1 woord, iconisch. Vanaf Compact Disc, Turn Up the Bass, nummertje 11 uit 1991.

0: Komende zaterdag spelen ze 's ochtends in Utrecht, 's middags in Brussel en 's avonds in Londen. Want dan presenteren ze een nieuwe album, Stray Dogs. Dit was een eentje van een paar jaar terug, maar nog steeds wel een hele lekkere en ook een echte festival classic. Amsterdam van Nothing But Thieves.
1: Hey Rob, hoe lang duurt het voordat er weer kerstmis is?
0: Nog 103 dagen tot een kerstavond.
1: En wil je nog een kerstliedje voor ons draaien?
0: Vandaag niet.
1: En hoe lang duurt het nog tot aan de vastelovend?
0: Nog 146 dagen tot aan de finale van de vastelovens top 555.
1: En wil je dan wel een vastelovensliedje voor ons opzetten?
0: Nee.
1: En hoe lang loopt dat aan de zomervakantie?
0: Dat is nog precies 314 dagen. Dan is de vrijdag op de zomervakantie begint.
1: Draai dan tenminste wel één zomerliedje voor ons?
0: Ja, dat wel. Ja, goed, we hebben nog nazomer, dus dan kan er wel. En vandaag een zomerse plaat. Die werd geschreven en opgenomen van Dave Mason van Traffic. Het begin tot midden van 1968. Werd uitgebracht op single in september 68. En een jaartje later nam Joe Cocker het lied opnieuw voor zijn debuutalbum op. En bracht het ook op single uit in mei 1969. Hier in Nederland werd het pas een hit in februari 72, toen de single opnieuw geleased werd. Maar wel een fijne hit.
2: Zippend Saturday, Roboscoop.
0: Oeh, waar hebben we het over? Ik heb het over Feeling Alright van Joe Cocker. Ja. Hoor dat pianotje, hè? Congo's erbij, altijd lekker.

0: steeds meer country hier ook bij Ambrofano Radio. Dit keer Stella Lefty met Boston. Plaatje dat het begin van het jaar een beetje goed deed, daarna wegzakt en in één keer heel erg hard terug is gekomen. En terecht, want dat is ook wel een heel fijn plaatje om te draaien.
1: Sippin' Saturday, Robberscoop.
0: Yes, en het is tijd om te kijken waar jouw spirituele ik deze week aan toe is. En wat is dat allemaal? Ram. Het spreken van een vreemde taal gaat je de komende dagen goed af. Helaas is jouw taal zo vreemd dat niemand ter wereld je begrijpt. En stier. Tijd voor een financiële meevaller, stier. Ga eens een weekje zwerven op straat en zie wat dat oplevert. Het bestraalt vooral veel op je uitgaven. En voor de tweelingen, een nieuwe tijd breekt voor je aan, nu je het intergalactisch alfabet uit je hoofd hebt geleerd. En kreeft. Het is tijd om uit de vakantiemodus te komen. Get up, you lazy bitch. Er is veel te doen in september. En leeuw. Jouw september lijkt dit jaar meer op een sekstember. Lekker bezig, leeuw. En maagd. Bereid je spiritueel en lichamelijk goed voor op Prinsjesdag. Een tv-marathon, algemene beschouwingen en debatten kijken staat voor de deur. En weegschaal. Je verjaardag komt steeds dichterbij. Tijd om alvast de slingers op te hangen en extra feesthoekjes in te slaan. En schorpioen. Het carnavalseizoen breekt weer bijna aan, schorpioen. Doe dit jaar eens helemaal anders en meld je aan voor de buurtkampioenschappen. Denk maar na, die anderen zijn ook niet zo leuk. En boogschieter. Pas op dat je niet de hele week op je tenen loopt. Dat ziet er zo raar uit. Een steenbok. Een verborgen boodschap op een onverwachte plek zal je van inzicht doen veranderen. Blijf alert deze week. Waterman. De herfst staat voor de deur, Waterman. Tijd om je tuin op te ruimen. En als je echt vrienden wil maken, doe dan de tuin van de buur ook meteen. Vissen. De komende week hoop je heel erg dat jouw buurman Waterman is. Dan hoef jij tenminste niet zelf de tuin te snoeien en op te ruimen. Goed, dat was hem dan. De Robberscoop voor deze week. Volgende week dan moet je er eentje missen, want dan zijn we er niet. Maar over 2 weken komt hij weer keihard terug. Wat hebben we volgende week wel? De Venlose 100. En misschien dat deze man er ook wel in staat. Arno Adams. En een van zijn mooiste platen. Kus mich dan. Pas mooi bij de heers.
2: Als de regen niet meer ophelt en de wind wijde met hoes. Als de bleergold geel vallen en de verwarming brandt weer in het huis. Als de mist alles versluiert en het donker alweer vief. Als de vogels ingevlogen en de herfst vult in die lief.

es mich dann. Als de Loch loert voor crisis en het land wie een deken dekt. Als de sneeuw in een vlokken dwaalt, alles wit maakt elke plek. Als het winter is geworden en de vorst de grond intrekt. Als de morgen wie te vroeg komt, bent zo weer nog eens in bed.

Samlingen, wie de Marcissen in den Berm. Als de wereld zag zingen en de grond zich langzaam opwerpt. Als de klokken overal liegen en met bossen de zon weer schiet. Als de kinderen boeten.

geflüstert mit dir und küss mich da. Als de lucht zo hemelblauw is, dat Van Gogh zo op bol stond, als zijn hoofd vol op in bloeis, tijd alle rozen op begon. Als het koren golden brandstijd en de maas zich loom opwerp, als de zon weer alles weer mak en ik de grond zweem in.

stood.

Van sommige platen krijg je nooit genoeg. Zoals deze in 1986. Even naar haar grote comeback begin jaren 80. Tina Turner, een typical male. Ja, goed. Je kunt alleen maar zeggen, deze plaat is en blijft goed. En dan is het weer tijd om eventjes wat anders te doen. We gaan het weer hebben over een evenementje. Want morgen, dan kun je in Venlo de Ouverture 2026 meemaken. Het begin van het culturele seizoen. Op diverse locaties in de binnenstad kun je genieten van ruim 75 gratis activiteiten. Vol muziek, dans, theater, film en beeldende kunst. Onder meer poppodium, Grenswerk, Theater Maaspoort, de Sint-Joriskerk, de Jongerenkerk, Bibliotheek Venlo, Filmtheater De Nieuwe Scène en City Cinema doen mee. Maar ook Kunstgalerie Wilms en de Klaarstraat Galerie, Luna Art, Peta en Just for Fun Shop. Ah. En meer. Nou, wat ga je doen? Maak morgen gewoon fijn een rondje door de stad en laat je verrassen. Of zoek even op internet naar Ouverture 2026 Venlo. Dat kun je gewoon met Google in kloppen. En stel dan je eigen programma samen. Kortom, er is meer dan genoeg te zien en te beleven. Dus heb je morgen niks te doen? Het begint allemaal zo een beetje rond het middaguur. Komt allemaal goed. Het wordt allemaal super gezellig. En als je dan toch zegt van nee, het is niks voor mij, dan heb ik één tip voor jou. Doe dan gezegd met Green Day mee. En zeg gewoon, ik ga slapen en maak me wel wakker als september is afgelopen.

Yes, wel. Ik ga ook goodbye zeggen tegen jou, want deze zaterdag bij Omroep Venlo Radio zit er alweer bijna op. Vanaf 7 vanochtend kon je genieten van de beste muziek, de leukste programma's. Iedereen is weer terug van vakantie, dat is ook altijd fijn. En ik mag de hekken sluiten, zoals altijd. Nou, ik had al gezegd, volgende week geen Sip & Saturday. Zelfs helemaal geen reguliere Omroep Venlo Radio zaterdag. Maar wel tussen 9 en 19 uur, dus tussen 9 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds, live de Venlose 100. Eerst vanuit de studio en daarna live vanuit het terras vanuit Café de Klep in de Venlose binnenstad. 10 uur lang de mooiste, leukste en beste muziek uit onze eigen gemeente, gekozen door jou. Dus, vorige week Venlose 100, mij hoor je tussen 9 en 11 en daarna nog eens tussen 3 en 5 uur. Kun je ook meteen zien welke gezicht erbij deze stem hoort. Nou, graag dus tot volgende week en anders tot de volgende Sip & Saturday. Dat is zaterdag 26 september tussen 4 en 6 uiteraard. Rest mij niks anders dan jou te zeggen. Ga nog van je weekend genieten. Dat ga ik ook.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment op de A58 richting Vlissingen vertraging op door de wegwerkzaamheden op de A4. Er is meer verkeer op de weg tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
5: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren.

met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met Quickwrap Service in Venlo en Reuver draait om jou.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconden sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

Koekend, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lommel.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
3: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar op per ongeluk en geen.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven.

0: medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV.

0: Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM. Altijd hier voor jou.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.2

0: Omroep Venlo.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.